0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkelen-Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn 2 vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken indringen als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de Grote Oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simple.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: En toen was het weer maandag. Een nieuwe week is begonnen. Een week die vol zit met nieuwe kansen, met nieuwe verhalen en met nieuwe dagteksten. Onder andere deze van de maandagochtend, Markus 11, vers 24. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je dat al ontvangen hebt. En je zult het krijgen.

0: Sela, Jorde, Halleluja voor de eeuwige. Misschien heb je het ooit wel eens gehad dat je helemaal erop ingesteld was om linksaf te gaan en dat dan toch uiteindelijk je rechtsaf ging. Kan in meerdere opzichten. Kan zo zijn dat je een bestuurder hebt gehad waarvan je niet verwachtte dat hij opeens naar rechts zou draaien. Of dat God iets in jouw leven helemaal heeft omgedraaid. Daarover gaat ook de overdenking van Pieter Bot van de PKN vandaag.
1: Een van de mooiste dingen van de Bijbel, nee, van God zelf, is dat God altijd anders is dan ik denk. En vooral zie ik dat in Gods neiging, nee, kern van wie God is, om niet mee te doen met wie is de grootste, wie is de belangrijkste. Maar juist omdat God de grootste en belangrijkste, de enige is die God is, is het God zelf die zich tegelijkertijd heel klein maakt. Het is God die zichzelf klein maakt om heel dichtbij juist die mensen te zijn die het zwaar hebben. En prachtig lees ik dat bij Hanna, de moeder van Samuel. Hanna is getrouwd met Elkana. En zoals in die tijd wel vaker gebeurde, een man trouwde met twee vrouwen of soms nog meer. En dat geeft altijd gedoe. Zo ook hier. Peninna, de andere vrouw van Elkana, die krijgt kinderen en kinderen en kinderen. En Hanna is kinderloos. In onze tijd al heel verdrietig. En in die tijd extra verdrietig, want dan had je straks geen grond om waar je kinderen op konden wonen als de Messias zou komen. En deze Hanna gaat naar de plek waar de tent van God staat, Silo, en bidt en bidt en bidt en bidt. En Eli, de priester die diensten doet, ziet haar bidden en dat ze dat niet hardop doet, maar zachtjes prevelend denkt ze dat ze dronken is. Als Hanna uitlegt waarom ze bidt, zegt Eli: God heeft je gebed verhoord. Hanna zegt: als dat zo is, dan zal ik het kind wat ik krijg teruggeven aan God. En God doet altijd wat hij belooft en zo wordt Samuel geboren. En ook Hanna doet wat ze belooft en brengt Samuel om als jongetje bij de tempel te helpen. Voor mij ook wel een beetje onbegrijpelijk. Samuel was misschien 3, 4 jaar en dan laat je hem achter. Maar dan zingt Hanna. En ze zingt 1 Samuel 2 over God die alles omdraait. Hij verheft uit het stof wie berooid is. Uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hen wonen bij hoge plaatsen. Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de Heer zijn de pijlers van de aarde waarop hij de wereld heeft vastgezet. De onvruchtbare baart 7 zonen, maar wie veel kinderen heeft, verwelkt. Deze omdraaiing zie je in de Bijbel heel vaak. Het was de kinderloze Abram die gekozen wordt om vader van een groot volk te worden. Het was David die te jong was of te onbeduidend die tot koning gekozen wordt. God kiest

0: wat in het stof ligt. God maakt zichzelf klein om juist daar te willen wonen. Ik vind dat zo bemoedigend voor als jij of ik het zwaar hebben in ons leven. Als we ons onbeduidend voelen, niet gezien voelen in ons jeugd, in ons huwelijk, in ons werk. Ik vind het bemoedigend als ik het journaal in de krant al die verhalen zie van mensen die doorgedraaid worden in de geschiedenis. Die op de vlucht gaan omdat het ene land het andere land aanvalt. Ja, dan weet ik, er is een God die zich juist naar deze mensen omdraait. Want u woont, maar niemand meer kan leven. U bent thuis op plaatsen zonder hoop. Waar de aarde niets meer heeft te geven. Waar de zee de dorpen binnenstroomt. U bent vrienden met de allerarmsten. U zit naast hen in de hete zon. En zijn wij met hen, dan bent u met ons.
1: If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do.

0: that hold you now. De Cast in Crowns, you're the Scars in Heaven. Daarvoor in het eerste gedeelte van de overdenking van Pieter Bot van de PKN hoorde je die prachtige woorden van het lied van Schrijvers voor Gerechtigheid. Dan bent u met ons. U bent vrienden met de allerarmsten. Iets wat je misschien niet van God verwacht. Maar God, die draaide wel vaker alles opeens zomaar om. Dat zien we in de Bijbel. En daarover gaat ook de overdenking van Pieter vandaag. We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Ik vind ook dat er een dreigende kant zit aan die omdraaiing waar de Bijbel vol van is. Een dreigende kant als ik aan mijn eigen leven denk. Ik ben een man van, nou, 6 of 7 vinkjes, zoals dat bekende boek wordt gezegd. Dat betekent dat ik een man ben die eigenlijk alle voordelen heeft die het leven zo kan bieden. Ik ben blank. Ik ben hoger opgeleid, ben hetero en ga zo maar door. Het leven lacht mij eigenlijk toe. Ik kon studeren, ik kon leren, ik ben gezond, ik heb kinderen gekregen. En als ik dan dit soort bijbelteksten lees over de omdraaiing waar God toe besluit, dan kon ik ook zomaar wel eens aan de verkeerde kant zitten. Dat geldt misschien ook wel een beetje voor heel veel mensen in het rijke Westen. Zeker als je ook bedenkt dat heel veel armoede niet de eigen schuld is van de mensen in arme delen van de wereld, maar ook het gevolg is van ons gedrag op wereldniveau. En dat vind ik helemaal ingewikkeld. Want daar kan ik ook helemaal niks aan doen. Ik heb er geen invloed op, maar ik ben er misschien toch een beetje mee schuldig aan. Ik heb er geen oplossing voor. Voor die dreigende kant van die omdraaiing. Maar ik zie het bovenal als een opdracht. Als een opdracht om solidair te zijn. Om te zien hoe mijn gedrag ook anderen soms verdrukt. En nee, ik kan er lang niet altijd iets aan doen. Maar ik kan me er wel bewust van zijn. En waar ik er wel iets aan kan doen, is het mijn opdracht om dat ook daadwerkelijk te doen. Het is mijn opdracht om de Bijbel niet alleen te lezen als aai over mijn bol van, ah, wat fijn dat God alles omdraait als ik me verdrietig voel. Maar om de Bijbel ook te lezen als aansporing om rechtvaardig te zijn. In het lied wat ik net citeerde van Schrijvers voor Gerechtigheid wordt dat ook zo precies gezegd. Want als God naast de mensen in de hete zon zit en als ik God zoek in mijn leven, dan moet ik precies hetzelfde doen als God. U zit naast hen in de hete zon. En zijn wij met hen, dan bent u met ons. Het gevoel van dreiging wat van die omdraaiing uitgaat, moet ik omzetten in medemenselijkheid. In solidariteit. Als ik bedenk dat rijkdom in de Bijbel slechts zelden een vindplaats is voor God, dan moet ik iets doen met de opdracht die God mij geeft. Om met alles wat ik van God gekregen heb, mijn geld, mijn goed, mijn tijd, solidair te zijn met de mensen om mij heen. Want als God zich omkeert en vanuit zijn onmetelijke rijkdom juist klein wil worden en naast ieder zit die lijdt, dan moet ik hetzelfde doen. Want God draait alles om. En ik moet mee.

Reijer en Mirjam Kerkhoff. Je hoorde Zegen bij Grootnieuws Radio. Daarvoor hoorde je de overdenking van Pieter Bot. Maakt het 6 uur zometeen de nieuwe morgen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in een sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest die eerst het pand uitkrijgen voor de mensen weer terug konden. Politici roepen vaak dat Nederlanders te groot wonen, maar daar is niks van waar, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak geroepen om kleinere huizen te kunnen bouwen. Maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Nederland redelijk gemiddeld scoort in Europa. Er zijn 8 landen waar huizen nog groter zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Yes, een hele goede morgen op deze maandagochtend. Het is 10 augustus, 1 minuut over 6. Jan die stuurt goedemorgen deze morgen weer heerlijk aan de wandel. Vandaag weer oppassen op kleindochter Nienke. En Arjan die zegt, hey Jori, welkom terug op Grootnieuws Radio. Heb je een mooie vakantie gehad? Jazeker. Bram, dat is de hond, en ik die gaan weer naar de golfbaan. Werk ze voor iedereen. Nou, leuk om even de eerste paar berichtjes te zien in de Grootnieuws Radio app. Wie ben je? Waarom ben je wakker? Je mag het sturen met de app van Grootnieuws. En als ik nog een liedje voor je kan draaien, laat het gerust weten.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
22: De Nieuwe Morgen.
23: Met Joeri van der Geest.
22: Het christelijke radiostation.

Cijfers voor Gerechtigheid met Meerte Smelt. En dan bent u met ons aan het begin van deze nieuwe dag. Een hele goede morgen. Het is maandag 10 augustus 2026. Ik zit toch een beetje te zoeken naar bepaalde knopjes die ik ooit blind vond. Zo gaat het na 3 weken vakantie, dat je even denkt van... oh ja, zo werd het. Nou, hoe dan ook, ik ben er weer. Dank aan Lucas en aan Annemarie. Die hebben de ochtend de afgelopen weken warm gehouden. En vanaf mij, eigenlijk vanaf vandaag hoor je mij weer iedere ochtend. 3 weken echt even offline geweest. Dus geen nieuws, geen mailtjes, geen appjes. Ik heb ook geen idee wat ik allemaal gemist heb aan... nou ja, krantenberichten en dingen die hier bij Groot Nieuws spelen. Dus nou, mocht je me bij willen praten, heet jezelf welkom in de Groot Nieuws Radio app. Wat is er gebeurd waar ik van moet weten? Groot nieuws of klein nieuws? Het is allebei goed. Dus stuur het maar met de Groot Nieuws Radio app. Dan mag je er meteen bij zetten wat je naam is, waarom je wakker bent. Want wie nu een berichtje stuurt, die komt op de lijst met wakker mensen die ik zometeen voorlees. Maar elke ochtend stel ik ook een andere vraag. Namelijk, met welk lied zou je wakker willen worden? Ik kreeg een mooi berichtje van Maarten. Momenteel onderweg naar het werk. Boksmeer. En hij vraagt dit lied van de Opwekking Band aan. Opwekking 633, Agnus Dei.

0: Thank you very much, Maarten, voor het aanvragen van de opwekking band en opwekkingslied 633. Had een beetje moeite met de uitspraak van de titel, maar Agnus Dei? Nou, ik hou het om. Hele goedemorgen, het is 14 minuten over 6. Maandag 10 augustus, vanochtend is het grijs en in het noorden valt misschien nog wat regen. Vanmiddag dan komt de zon erbij, het wordt 22 tot 28 graden. Kijk even op de kalender en vandaag is het de dag van dit beest. Oeh. Oh. Klinkt wel heel gevaarlijk. De leeuw. Ja, misschien ken je hem vooral van een plaatje, van op een vlag, op een t-shirt, in een prentenboek, naast zijn bed. Altijd trots, altijd de baas staat erbij. In het echt gaat het een stuk minder goed met de leeuw. En daarom is het vandaag de internationale dag van de leeuw. In dierentuinen en reservaten vertellen ze wat je zelf kunt doen. Al dus de dagenkalender. Nou, je bent alweer wakker en ik vind het leuk om te weten waarom je dat bent. Je mag jezelf melden in de Groot Nieuws Radio-app. Noem ik je zometeen op voor de lijst met wakkere mensen. Ronald doet dat onder meer. Goedemorgen, ik ben ook weer wakker onderweg naar Amsterdam. Lekker genieten van GNR. Fijne dag en veel zegen. Ook jij kunt jezelf melden in de app. Hoor jezelf zometeen voorbij komen.
1: De dagtekst.
0: Dat is Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Marcus 11, vers 24 is de dagtekst.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu. Via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.
4: U gaf liefde.

Mooi met dat lied Hoe groot zijt gij erin verwerkt. Sander en Angela met Erika de Wit en de God van het Hemelrijk. Ja, fijn om er weer te zijn hoor. Leuk om al die berichtjes te zien in de Grootnieuws Radio App. Na 3 weken vakantie even van de radar, even lekker offline. Arntje die meldt zich, is blij dat ik er weer ben. En ze vraagt of ik een fijne vakantie heb gehad en of mijn verjaardag goed is verlopen met visite en gebak. Nou Arntje, ik heb een hele leuke vakantie gehad. Ik heb ook een hele bijzondere verjaardag. Ik ben naar Parijs geweest, Arntje. Leuk toch? Leuke plek om je verjaardag te vieren. Ook André uit Enschede, die is wakker. Die vraagt ook naar mijn vakantie of dat goed is verlopen. Zeker weten. Ik ben dus niet per se naar buiten. Ja, paar dagen Parijs, maar verder gewoon lekker in Nederland. En daar kun je prima vermaken, zeker met het weer van de afgelopen weken. Corina, die kon de afgelopen weken zelf geen Grootnieuws Radio luisteren. Voor haar is het een feestje om nu weer de radio gewoon aan te zetten. Nagali, die heet me ook weer welkom terug. Wens iedereen een gezegende nieuwe week. En ook Adriaan, die vraagt of ik dan 3 weken offline ben geweest en of ik dan ook geen navigatie op mijn telefoon heb gebruikt. Nou, ik ben niet helemaal offline geweest, Adriaan, maar ik heb geen nieuws of dergelijke in de gaten gehouden. Dus ik heb echt voor de rest geen idee wat er allemaal gebeurd is. Ook nog een aantal mensen onderweg. Rianne die rijdt samen met haar man momenteel naar Langeoog, een Duits waddeneiland. Ze worden onderweg wakker met Grootnieuws Radio. Henk die zit in de truck op weg naar Heer Hugo Waard. Jan uit Elburg, mooie plek, is weer op pad. Wens iedereen een gezegende dag toe. En Karin de Man die brengt zometeen haar nichtje weg naar Heidebeek. Daar begint namelijk een kamp. Jeff die werkt op de boerderij in Pittem in België. Hij dankt God dat de zwangerschap van hun eerste kindje zo goed verloopt. In december dan hoopt ze een vrouw te bevallen. Dus mooi Jeff. Hij wenst iedereen een gezegende dag toe. Ik zie hier nog een berichtje van Remco. Goedemorgen jullie, onderweg met mijn touringcar naar Texel. Lekker wakker worden met Grootnieuws Radio. Lydia, goedemorgen jullie. Ook ik ben weer wakker. Ik heb een goede dag dus gehad. En gewoon omdat ik een ochtendmens ben. Fijn dat je er weer bent. Nou, blijf ze vooral sturen, die berichtjes met de Grootnieuws Radio app. Leuk om even van elkaar te horen wie je bent en wat je bezighoudt. Zometeen, dan heb ik de Grootnieuws update voor je. En eerst muziek van Hillsong United. Dit is Oceans.

0: Hillsong United hoorde je in Oceans. Het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. 1 op de 3 automobilisten doet niks als er rond hun auto een terugroepactie is, schrijft het AD. De RDW wil dat daar straf op komt te staan, want het negeren van mankementen kan gevaarlijk zijn, zegt die. Er wordt wel eens gezegd dat Nederlanders in te grote huizen wonen, maar dat is flauwekul, blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Gemiddeld hebben we dik 40 vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. En er rijden weer treinen tussen Venray en Boksmeer. Het treinverkeer werd donderdag opnieuw stilgelegd vanwege de natuurbrand bij Venray. Er werden bussen ingezet.
2: Grootnieuws update.
0: Een rechter in Londen heeft groen licht gegeven voor een proef met puberteitsremmers bij kinderen vanaf 11 jaar. De Britse regering verbood ze 2 jaar geleden op advies van medische deskundigen die onaanvaardbare risico's zagen. De rechter die oordeelt niet over die risico's, maar vindt dat de artsen daarover moeten kunnen gaan. Er zijn 200 kinderen die twijfelen over hun gender, die doen nu mee aan dit proefexperiment, schrijft het Nederlands Dagblad. En voor het eerst kun je het evangelie van Marcus lezen in het Korowai, een taal in het oosten van Indonesië die maar 4000 mensen spreken. Op een van de uitgaven staat Jezus Lehinga Mawion, oftewel Jezus is het levende water. Een Nederlands echtpaar maakte de vertaling samen met vertalers uit het gebied zelf, schrijft het Nederlands Dagblad. En omdat maar 5% van deze bevolking kan lezen, is het evangelie ook ingesproken. De gereformeerde kerken daar die nemen de vertaling vanaf vandaag in gebruik. En op woningsite Funda staan een paar kerkgebouwen te koop. Nederlands Dagblad die zet ze op een rijtje. In Hoofddorp kun je voor bijna 2 miljoen euro een kerk uit 1858 kopen, met daarin een orgel uit 1869 erbij. Een kerkje in Zuid-Friesland is een stuk goedkoper en doet nu dienst als bed and breakfast. En in Hengelo staat een katholieke kerk te kopen omdat er te weinig leden overbleven. De Syrisch-Orthodoxe gemeente houdt er nu al elke zondag dienst en praat ook over een koop. Dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en valt er vooral in het noordoosten een bui. In het zuidoosten is het vanochtend zonnig en vanmiddag komt de zon ook in het noordwesten vaker tevoorschijn. Het wordt 21 tot 28 graden.
3: Van de Geest.
0: Ja hoor, een hele goede morgen. Fijn om er weer te zijn met zometeen om 6:45 de Bijbellezing. Lucas 22. En nu eerst muziek van Rent Collective.
2: De nieuwe morgen

Arielle Madern en Ralph van Manen, voor nu en voor altijd. Daarvoor Rent Collective en Your Royal Blood. Aan het begin van deze nieuwe werkweek, maandagochtend 10 augustus. Zometeen de Groningen Radio Bijbellezing. Elke dag hoor die om 6:45. Lucas 22 vanaf vers 39 komt zometeen aan bod. Eerst nog even een blik werpen op de lijst met wakkere mensen. Ik zie dat Rosa zichzelf wakker meldt. Hermina is ook wakker en ondertussen onderweg naar haar werk toe. André die zegt goedemorgen vandaag naar de drukkerij Holland in Alphen aan de Rijn om een drukmachine te repareren. Gezegende dag gewenst. Alexander die zegt goedemorgen, ik ben na 3 weken ook weer van de partij. Ik ben in Oostenrijk.

geweest. Gisteren nog even voor de kerk in actie geweest voor onze openluchtdienst ter afsluiting van de Rijnsburgse feestweek. En Peter die zegt goedemorgen allemaal, onderweg van Amersfoort naar de Meern. André, Juri, goedemorgen. Voordat je op vakantie ging, zei je dat je aan de kust woont. Ga je dan iedere dag op en neer? Je lijkt wel een vrachtwagenchauffeur. Aardig wat kilometers in de benen, André. Hij laat weten, ik moet vandaag om 9 uur beginnen. Wim, die zegt tot slot, ik ben op weg van Klarebeek naar Haps na een geweldige vakantie in Alicante. En vooruit dan. Martijn, die zegt, zaterdag een mooie fotoshoot gemaakt met 3 generatie vrachtwagenchauffeurs. Mooi om dit samen te kunnen doen. Alle 3 dezelfde passie. Dit is Groot Nieuws Radio, de Nieuwe Morgen, met nu Paul Belosch en Praise Adonai.

0: mooi lied op deze Dag van de Leeuw. Maandag 10 augustus. Who is like him, the lion and the lamb? Paul Balors en Praise Adonai.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Maak de tijd voor de Bijbellezing. Vandaag lezen we Lucas 22, vers 39 tot en met 71.
3: In de tuin van Gethsemane. Jezus verliet de stad en ging zoals altijd naar de Olijfberg. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen ze daar waren aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. En hij liep een eindje bij hen vandaan. Op ongeveer een steenworp afstand knielde hij neer en begon te bidden. Hij bad: Vader, laat mij alstublieft niet de beker van uw straf leeg hoeven te drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Toen kwam er een engel bij hem om hem kracht te geven. Daarna bad hij nog vuriger. Hij begon zo bang te worden dat zijn zweetdruppels veranderden in bloeddruppels die op de grond vielen. Toen hij klaar was met bidden, stond hij op en ging naar zijn leerlingen. Hij merkte dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. Hij zei: waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen. Jezus wordt gevangen genomen. Op datzelfde moment kwam er een grote groep mensen op hem af. De man die Judas heette, een van de 12 leerlingen, liep voor hen uit. Hij liep naar Jezus toe om hem met een kus te begroeten. Jezus zei tegen hem: Judas, verraad je de mensen zo met een kus? De leerlingen die met hem waren meegekomen, zagen wat er ging gebeuren. Ze vroegen: Heer, zullen we er met ons zwaard op losslaan? En een van hen raakte de slaaf van de hoge priester en hakte hem het rechteroor af. Maar Jezus zei: zo is het genoeg. Hij raakte het oor aan en genas de man. De mannen die op hen af waren gekomen, waren de leiders van de priesters en de bewakers van de tempel en de leiders van het volk. Jezus zei tegen hen: jullie doen alsof jullie een rover gevangen moeten nemen, met die zwaarden en die knuppels. Elke dag zat ik bij jullie in de tempel, maar toen hebben jullie geen hand naar mij uitgestoken. Maar dit is jullie moment, nu heeft de duisternis de macht. Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Toen ze Jezus gevangen hadden genomen, namen ze hem mee naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. De mensen maakten een vuur op de binnenplaats en gingen bij elkaar zitten. Petrus ging tussen hen in zitten. Bij het licht van het vuur zag een slavin hem daar. Ze bekeek hem eens goed en zei: die man was ook bij hem. Maar hij zei: mens, ik ken hem niet. Even later zag een ander hem en zei: jij hoort ook bij hen. Maar Petrus zei: man, ik niet. Ongeveer een uur later zei een ander heel stellig: ja hoor, hij hoort ook bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: man, ik weet niet waar je het over hebt. Op datzelfde moment kraaide er een haan. De Heer Jezus draaide zich om en keek Petrus aan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: voordat de haan kraait, zul je 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Hij liep naar buiten en begon vreselijk te huilen. De mannen die Jezus vasthielden maakten hem belachelijk en sloegen hem. Ze gooiden een doek over zijn hoofd en zeiden: profeteer eens, wie heeft je geslagen? En ze zeiden nog veel meer dingen om hem te beledigen. Jezus voor de vergadering. Zodra het dag werd, kwam de vergadering van de leiders van het volk bij elkaar. Dat waren de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze brachten Jezus voor de vergadering. Ze zeiden: als jij de Messias bent, zeg het ons dan. Jezus antwoordde: al zou ik dat zeggen, dan zouden jullie het toch niet geloven. En dan zou ik jullie ernaar vragen, zouden jullie toch niet antwoorden en mij vrijlaten. Vanaf dit moment zal de mensenzoon naast God zitten. Ze zeiden: ben jij dan de zoon van God? Hij zei tegen hen: jullie zeggen zelf dat ik dat ben. Toen riepen ze: wat hebben we verder nog voor bewijs nodig dat hij de doodstraf verdient? We hebben zelf gehoord wat hij heeft gezegd.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
2: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

All Sons and Daughters en I Surrender hoort je op de maandagochtend van GroNieuws Radio met zometeen de nieuwsupdate van 7 uur. En Martijn Buwalda en Stephanie Struik. Dit is Lied.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een derde van de automobilisten negeert terugroepacties over hun auto. Onverantwoordelijk, zegt de RDW in het AD, want er is misschien wel iets gevaarlijks met je auto. De dienst wil dan ook dat niet komen opdagen strafbaar wordt. Je zou dan bijvoorbeeld een APK-keuring of doorverkopen van de auto kunnen blokkeren. Het verhaal dat Nederlanders in te grote huizen wonen klopt niet, blijkt uit onderzoek, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld hebben we dik vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel in gezinswoningen hebben en te weinig appartementen. Maar dat is niet waar, zeggen de onderzoekers. Het schandaal rond de geroofde spullen van een begraafplaats in Den Haag is waarschijnlijk groter dan gedacht, meldt Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare dingen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje bezig geweest te zijn. Volgens het OM worden nog twee mensen verdacht in de zaak. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen, in het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij en het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
13: Een hele goede morgen op deze maandagochtend. Zometeen hoor je Sela en Als ik naar de bergen kijk, geïnspireerd op Psalm 121.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Het verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
19: Mooi van Ethos.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: De Nieuwe Morgen.
23: Met Joeri van der Geest.
22: Het christelijke radiostation.

0: lied van Cela. Als ik naar de bergen kijk, maakt het 7:08. Een hele goede morgen. Het is maandag 10 augustus. Het zijn toch een beetje de maanden. Een gekke maanden als je op werk bent. Toch hoogseizoen. Niet alleen collega's die dan ook op vakantie gaan. Misschien jezelf ook. Ik was zelf 3 weken weg. En ja, nu ben ik dus terug bij Groot Nieuws Radio. En ik vermoed het al een beetje. Volgens mij is het hartstikke rustig vandaag. Dus het zou maar kunnen zijn dat je dan net weer de collega's misloopt die dan een aantal weken voor je eigen vakantie weggaan. En dat je na 2 maanden denkt, hey, jou heb ik al een tijdje niet meer gezien. Nou, in ieder geval fijn dat je er wel bent om een gezelschap te houden. Je mag een berichtje sturen met de Groot Nieuws Radio app. Heel veel mensen die dat doen. Casey zegt, goedemorgen Juri, terug van een fijne vakantie. Hopelijk heb je genoten. Vanuit Oudewater een goede en gezegende uitzending vanuit de vrachtwagen. Eline meldt zichzelf wakker. Reinder is onderweg met kleindochter Riemkje op pad vanuit Heerenveen. Winkels in Drenthe bevoorraden. Dan een berichtje van iemand die zegt, hoi guys, behalve familie in de Bijbel is het ook geweldig om te weten dat ik Groot Nieuws Radio kan luisteren in Kenia. Wauw. Dat is nog eens een mooie locatie om radio te luisteren. Ook Henk is van de partij.
1: Goedemorgen Juri en alle luisteraars. Welkom terug van vakantie. Je bent goed vervangen, maar ook fijn dat je weer terug bent op deze vroege morgen. In ieder geval, ik heb een goed weekend achter de rug. En nu onderweg vanuit Rosmalen naar Wolvenga. Een fijne dag allemaal.
0: Yes, dankjewel Henk. Dan nog even een korte blik op het weerbericht. Vandaag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. En valt er vooral in het noordoosten een buitje. Het wordt 21 tot 28 graden. Ja, 60 seconden. Langer krijg je niet. Want in die ene minuut moet je zoveel mogelijk goede antwoorden doorgeven voor de Bijbelquiz. Mag ik over een uurtje weer spelen? Misschien wel met jou meedoen, dat loont. Want iedereen die meedoet, die krijgt hoe dan ook een mooie cursusmap. Met heel wat interessante informatie over de Bijbel. Ook het boek Haal meer uit de Bijbel, daar maak je ook kans op. En ben je nou de beste van de week? Dan win je een jaar lang gratis de EC Bijbelcursus online. En EC staat er voor Evangelisch College, die de Bijbelquiz mogelijk maakt. Aanmelden kan u via de website van Groot Nieuws Radio. grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
2: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag is Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. De dagtekst van vandaag, Marcus 11, vers 24. Zometeen muziek van Nelly Grant, CCY en na Bye Bye Seven.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Als jongeman werd Andre Crouch, de Amerikaanse gospelzanger, in een opvangcentrum in Los Angeles in Amerika, in L.A. En hij werkte daar met jongeren die vastliepen op straat. En daar ontmoette hij een jongen, Larry Reed, net vrij uit de gevangenis en overtuigd dat God niet bestond. Maar wat hij wel raakte, ja, dat was de muziek van Andre Crouch. En hij bleef terugkomen. Op een dag ging hij zelf geloven. Jaren later belde diezelfde Larry hem op, had gedroomd dat Andre Crouch een lied zou schrijven dat de hele wereld over zou gaan. Ontmoet elkaar dus, jaren later belde hij Andre Crouch op. Hij wist, ja, dat is een man die kan zingen. En de volgende ochtend werd Andre Crouch wakker met één zin in zijn hoofd. To God be the glory. Nou ja, ging achter de piano zitten, had het lied in 10 minuten af. En dat lied, ja, dat ging dus later de hele wereld alsnog over, als een profetische droom. Zojuist gezongen door Natalie Grant in CCY en hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Gerda uit Noorwegen, die zegt ook, wat een geweldig nummer. En fijn dat je er weer bent. Nou, fijn dat jij er bent, Gerda. Zometeen op Groot Nieuws Radio hoor je muziek van For King and Country. Burn the Ships is onderweg, ook de Groot Nieuws Update, met het nieuws dat deze ochtend staat in de kranten. En ik vind het ook wel leuk om even van je te horen wie je bent en waarom je wakker bent. Er wordt dus meegeluisterd vanuit Noorwegen, vanuit Kenia, ook vanuit België. Daar zegt Paul goedemorgen vanuit het Credo-huis Pelt. Vorige week genoten van onze gebedsweek daar in Pelt. Terwijl mijn vrouwtje naar band was op de Heart-to-Heart-conferentie. Dan zie ik Piet en Ineke. Goedemorgen, Juri. Waarschijnlijk hebben ze net de kranten bezorgd. Arjan, dat is ook even aftellen. Nog 40 dagen voor mij. En dan heb ik vakantie heel veel zin in. En ook Miranda, die is erbij. Die gaat zich klaarmaken, een beetje wakker worden. En dan zometeen naar de dagbesteding, waar ze ook lekker mee blijft luisteren naar Groot Nieuws Radio.

0: King and Country, Bird of Ships, daarvoor Pearl Joseph Song. Halleluja, wat een redder. Het is 7:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 mensen komt niet opdagen en dat betekent dat mogelijk gevaarlijke mankementen niet worden gerepareerd. De politie is een zoekactie begonnen in de Rotterdamse Ringvaartplas en die heeft te maken met een onopgeloste vergismoord 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel en Roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. En de zaak rond de grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog 2 mensen opgepakt die kostbare spullen zoals sieraden uit graven stalen.
2: Grootnieuws update.
0: Ondanks een verbod van de Britse regering mag er in Engeland toch een proef starten met puberteitsremmers voor kinderen. Een rechter in Londen gaf daarvoor groen licht. Het gaat om ruim 200 kinderen tussen de 11 en 16 jaar die twijfelen over hun gender. De Britse regering verbood puberteitsremmers 2 jaar geleden, juist vanwege onduidelijke veiligheidsrisico's. De rechter die zegt daar geen oordeel over te vellen en legt de verantwoordelijkheid bij artsen en gezondheidsautoriteiten. En Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat de Amerikaanse president Trump vorige maand aankondigde. Premier Netanyahu die zegt dat zijn leger zich pas terugtrekt als Hamas volledig ontwapend is. Volgens het plan zou Hamas de wapens inleveren bij een nieuw Palestijns bestuur, terwijl Israël tegelijk begint met terugtrekken. Netanyahu zegt dat niet te accepteren. Hamas staat nog wel achter het voorstel, meldt persbureau AFP. En naast huizen staan er op Funda ook kerken te koop. Steeds meer kerkgebouwen raken leeg doordat gemeenten krimpen en parochies fuseren. In Hengelo gaat een katholieke kerk uit 1926 voor bijna 1 miljoen euro van de hand. En ook in Hoofddorp staat een kerk te koop uit 1858 voor bijna 2 miljoen euro, inclusief een 19e eeuws kerkorgel. En ook in Friesland kun je voor 3 ton een kerkje uit 1810 kopen, compleet met een bed en breakfast erin. Nederlands Dagblad schrijft er vandaag een artikel over in de krant. En wereldwijd worden bijna 7000 talen gesproken en in bijna 1000 daarvan is nog nooit een woord uit de Bijbel vertaald. Vandaag komt daar in ieder geval 1 taal bij, namelijk het Korowai, gesproken door zo'n 4000 mensen in het zuiden van Papua. Daar is vanaf nu het evangelie van Marcus te lezen en te beluisteren. Een Nederlands echtpaar die trok daar jaren geleden naartoe, leerde de taal en werkte samen met lokale vertalers aan de vertaling. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en valt er vooral in het noordoosten een regenbui. In het zuidoosten is er vanochtend zonnig en vanmiddag komt ook de zon in het noordwesten vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 21 tot 28 graden.
3: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze maandagochtend, waar je zometeen muziek van Marcel en Lydia Zimmer hoort. Ook een overdenking van Nadine de Vos. Eerst muziek van Stu Garrett.
2: De nieuwe morgen.
3: Het christelijk

hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

0: Marcel Lydia Zimmer. Mijn hulp is van u, heer. Daarvoor Stu Garrett en Jules Baldwin. History Maker maakt het 7:15. Tijd voor een overdenking van Nadine de Vos. Je kunt haar kennen van de christelijke vrouwbeweging Arise. En deze overdenking die komt uit het rijke archief die je ook kunt terugluisteren in de podcast Preken en Overdenkingen.
1: Vanuit mijn werk voor de Vierde Musketier en Arise maken we reizen met mannen en vrouwen en tegenwoordig ook stellen. Ergens op de route van al deze reizen staat het kruis. Het symbool dat God heeft gegeven als keerpunt en kruispunt voor een mensenleven. De plek waar we ons leven mogen geven, opnieuw mogen toewijden en de kracht mogen vinden om weer verder te gaan. Een paar weken geleden kwam ik bij dit kruis met 100 vrouwen in Luxemburg. Na een intense dag waarbij veel van de lasten en verantwoordelijkheden, pijnen en verdriet, maar ook dankbaarheid en dromen aan het licht waren gekomen, klonk daar onder de sterrenhemel de liefdevolle uitnodiging. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. De 100 vrouwen begonnen te bewegen, te knielen, te zingen, te bidden bij het kruis. Ieder voor zich, ieder een persoonlijk moment. Ieder kwam voor dat wat zij nodig had. Wat ze wilde zeggen, bidden, schreeuwen of in de stilte van haar hart beleed. Er werden zonden aan het kruis genageld, op papiertjes met spijkers en hamers. Er werd gebed gevraagd om een nieuw begin. Er werd gebracht wat ze zelf niet meer verder kon dragen of wij mee wilden nemen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Ik ben daar getuige van het feit dat het onmisbaar is om intentioneel momenten te hebben om stil te staan bij het kruis. En wat het voor jou en mijn leven betekent. Het leven kent verschillende seizoenen en ieder seizoen haar eigen hoogte- en dieptepunten. Maar het kruis, het is Gods symbool aan ons gegeven. De plek waar Jezus zijn leven gaf. Nee, Jezus werd niet zomaar gekruisigd. Er vond een ruil plaats aan dat kruis, daar op die heuvel 2000 jaar geleden. Jezus stierf in ruil voor de mensheid, voor jou en mij. Zodat mensen recht kunnen staan tegenover God. Zodat wij weer kracht ontvangen om verder door het leven te gaan in onze bestemming als kinderen van God. Daarom staat er in Jesaja 53. Hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze weldaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Denk vandaag eens na over het kruis. Waarin heb jij het nodig om misschien wel ergens in je huis te knielen vandaag? Als het ware bij het kruis. Om te komen met wat je meedraagt. Om met alle eerbied gezegd als het ware te ruilen. Want Jezus kwam daarvoor. Hij nodigt je uit. Kom tot mij. Ga niet ergens anders heen, maar kom tot mij. En ik zal je rust geven. Amen.

0: You're gonna be okay, Brian en Jen Johnson op deze maandag 10 augustus. In het noorden en westen zie je vandaag meer wolken. En ook in het noorden valt nog een spatje regen. Het zuiden blijft zonnig en later breekt ook in de rest van het land de zon weer door. Het wordt zo'n 21 tot 28 graden. Dan nog een tip voor iedereen die vandaag richting Krimpen aan de IJssel moet. De Algera-brug naar Capelle aan de IJssel die gaat namelijk dicht. 4 weken lang maar liefst. Dringend onderhoud is er nodig. Dus fietsers en voetgangers die kunnen dan nog wel een tijdelijke brug over. Vaart ook een gratis watertaxi. Maar ga je met de auto, dan moet je omrijden en rekenen op zo'n 60 minuten extra per rit. Ja, en dat het een warme zomer was, dat had je waarschijnlijk zelf ook wel door. Het is nu ook officieel juni en juli waren samen de heetste ooit gemeten in West-Europa. Het kwam gemiddeld op zo'n 21 graden uit. En dat is zo'n 3 graden boven normaal. En daarmee worden weer wat weerrecords doorbroken, als het ware. Ja, verder vandaag is leuk als je een beetje kennis hebt over de Bijbel, als je de Bijbel wel eens hebt gelezen.
1: En verder vandaag?
0: Dan kun je meedoen met de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. Zometeen om 7:15 ga ik een aantal vragen misschien wel op jou afvuren. Zoveel mogelijk vragen binnen 1 minuut beantwoorden. Nou, sowieso een leuke uitdaging om een keertje aan te gaan. Meld jezelf even aan via de website grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Ik heb alleen even je naam en je telefoonnummer nodig. Wie weet bel ik je zometeen op. Start ik de timer, 60 seconden. En dan mag je zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Het mooie daarvan is, meedoen is sowieso al prijs.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert niet op zulke oproepen. Maar volgens de RDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niks en duidt op mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. Het schandaal rond de stelende grafdelver in Den Haag lijkt zich uit te breiden. Omroep West meldt dat er nog 2 verdachten in beeld zijn in de zaak. Ze stalen onder meer sieraden uit graven die werden geruimd en boden die vervolgens te koop aan. De gemeente kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste nabestaanden. De politie is aan het zoeken in de Rotterdamse Ringvaartplas en nu is duidelijk dat dat te maken heeft met een onopgeloste vergismoord uit 2014. Toen werd Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Nu heeft de politie een tip dat het wapen is gedumpt in die plas. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Staat viel op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
17: Jezus Christus als de ultieme onwankelbare basis en het vaste fundament van het geloof. Daarover gaat het lied dat je zometeen hoort van Hillsong Chapel, Cornerstone.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
21: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
19: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
24: Oh, weer een muis.
23: En samen spelen.
24: Kom maar. Ja. Au.
23: En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
25: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
26: Morgen.
27: Met Joeri van der Geest.
26: Het christelijke radiostation.

0: Solid Rock. Jezus Christus als de ultieme onwankelbare basis en het vaste fundament van ons geloof. Door de Hillsong Chapel en Cornerstone in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Het is maandag 10 augustus, 9 minuten over 8. Joken die gaat vandaag lunchen in Amsterdam met haar zoon, zometeen met de trein. Ik wens jullie een hele mooie lunch toe, Joke en Annemarie. Die zegt goedemorgen, de laatste dagen aan het werk. En vanaf vrijdag lekker vakantie. Nu aan het thuiswerken met Groot Nieuws Radio aan. Nou, Annemarie, ik hoop dat je van een spelletje houdt. Zometeen gaan we namelijk de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz spelen. En het klinkt intimiderender dan het daadwerkelijk is. Als je een klein beetje basiskennis hebt van de Bijbel, dan nou, zou je zomaar de uitdaging aan kunnen gaan. grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Ik ga alvast even de timer starten op 60 seconden. Althans, niet starten, maar klaarzetten. Want zometeen ga ik weer een nieuwe ronde spelen van die Bijbelquiz. Zoveel mogelijk vragen binnen 1 minuut goed beantwoorden. Bel ik je terug, mag je meespelen in de uitzending. Dan win je sowieso al een paar mooie basisprijzen van het Evangelisch College. En heb je nou de meeste antwoorden goed van de week? Dan word je uitgeroepen tot de weekwinnaar. Hoor je dan komende vrijdag. En dan krijg je nog een hele mooie extra prijs bovenop. Maar hey, meedoen is leuker dan winnen, zou ik zeggen. Dus meld je even aan, je telefoonnummer en je naam. grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
1: De dagtekst.
0: Dat is Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. De dagtekst van vandaag, Marcus 11, vers 24.

0: er te voelen valt hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Het leuke is dat we deze zomer weer de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz spelen. De klok in de studio die staat klaar op precies 60 seconden. Langer duurt het niet. In die ene minuut krijg je zoveel mogelijk Bijbelvragen voor je kiezen. En nou, telt elk goed antwoord. Meespelen alleen al, dat levert je twee dingen op. Namelijk de cursusmap Rondreis door de Bijbel. En ook het boek Haal meer uit de Bijbel. Maar er staat meer op het spel, want wie deze week de meeste vragen goed heeft, die volgt ook een jaar lang gratis het Evangelisch College Bijbelcursus online. Want de prijzen komen namelijk van het EC. We gaan hem weer spelen.
1: De Groot Nieuws Radio Bijbelquiz.
0: En vandaag doe ik dat met Jan Hajo Jager. Goedemorgen, Jan Hajo.
2: Goedemorgen.
0: Waar bel je deze ochtend vandaan?
2: Ik zit op de camping, op de Wetland in Zelhem.
0: Nou, wat heerlijk. En hoe is het weer daar momenteel?
2: Nou, prachtig weer. Schitterend. De zon staat hoog aan de hemel.
0: Ja, oké, wat goed. Hey, en dat is een christelijke camping, hè, Jan Hajo?
2: Ja, klopt. Ja, helemaal,
0: is dat iets waar je veel waarde aan hecht?
2: Ja, zeker. Daar hecht ik heel veel waarde aan, ja. Klopt.
0: Ja. Ja. Ga je daar vaker naartoe?
2: Ja, zo af en toe gaan we daar naartoe. Ja.
0: Oké, okay. En heb je dan ook een beetje Bijbelkennis die je daar op doet?
2: Nou, dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je, Jan Hajo, want we gaan dan spelen de Bijbelquiz. Nou, weet je het niet, dan mag je zo meteen gewoon pas zeggen. Dan gaan we door naar de volgende vraag. En ik hoop dat je uiteindelijk zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt binnen die minuut. Want je weet wat de prijzen zijn die op het spel staan. Oké, ben je er klaar voor? Oké, dan ga ik de tijd starten. En dan komt hier de allereerste vraag. Waar of niet waar Paulus is op Kreta geweest?
2: Niet waar.
0: Waar werd Paulus geboren, in Tarsus of Damascus?
2: In Tarsus.
0: Hoeveel mensen waren er op de ark? Een open vraag.
2: 8 mensen.
0: Maak af, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
2: bezorgen.
0: Hoe vaak verraadde Petrus Jezus?
2: 3 keer.
0: Na hoeveel dagen zou God Nineveh verwoesten? 7 of 40 dagen?
2: 40 dagen.
0: Waar of niet waar Micha 5 vers 1 voor zegt dat Jezus in Bethlehem wordt geboren?
2: Dat is waar.
0: Maak af, wie zonde zonde is, werpen de eerste
2: steen.
0: Hoe lang duurde de bouw van de eerste tempel onder Salomo? Open vraag.
2: 40 jaar.
0: Hoeveel mensen kwamen op de eerste Pinksterdag tot geloof?
2: 3000.
0: Van welke koning stamt Jezus af, Saul of David?
2: Van David.
0: En op welk eiland leed Paulus schipbreuk? We maken hem even af. Kreta of Malta?
2: Malta.
0: Nou, dan ga ik eens even kijken. Ik tel ontzettend veel goede antwoorden, Jan Hajo.
2: Oké.
0: Hoeveel denk je dat je hebt?
2: Cool. Ja, hoeveel vragen heb ik gehad?
0: Ja, dat is een flauwe vraag natuurlijk, maar je hebt er 9 goed.
2: Oh, dat is super.
0: Ja. Even de foute antwoorden doornemen. Waar of niet waar Paulus is op Kreta geweest, dat is waar. Kun je lezen in Titus 1 vers 5. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zocht ik eigenlijk. Matthäus 6 vers 34. Hoe lang duurde de bouw van de eerste tempel onder Salomo? Die duurde 7 jaar. Dus je hebt er 3 fout en 9 goed. Dus dat is een ontzettend mooie score.
2: Mooi, fantastisch.
0: Ik ga noteren in het weekklassement. De klok is gestopt. 9 goede antwoorden. En nou, je pakket met de cursusmap en het boek, dat komt sowieso je kant op. En je staat dan voorlopig bovenaan deze week. En wie weet win je ook nog de weekprijs.
2: Oké, we zien er naar uit.
0: We zien er naar uit. Dankjewel Jan Hajo en mooie tijd op de camping.
2: Graag gedaan, dankjewel. Een goede uitzending verder.

0: Keith Green. En Created Me a Clean Heart op Grootnieuws Radio. En zat je nou net mee te luisteren met de Bijbelquiz? En wist je ook dat Petrus Jezus 3 keer verraadde en dat er maar 8 mensen op de ark zaten? Dan kun je ook meedoen met de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. Je hebt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Wie weet doe je morgen wel mee.
1: Je verwonderen door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
1: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
1: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Grootnieuws.

0: van Curtis Chapman. Beauty Will Rise. Daarvoor ook nog Key Green. Creating me a clean heart. 8:58. Wat er gebeurt in de wereld om ons heen hoor je nu in de nieuwsupdate van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden straf moeten krijgen, zegt de RDW in het AD. Zo'n actie is niet vrijblijvend, want het gaat vaak om gevaarlijke gebreken. Er moet volgens de dienst dus meer druk op worden gezet. Er was al iemand opgepakt in de zaak rond de rovende grafdelvers uit Den Haag, en daar zijn nu 2 mensen bijgekomen. Ze zouden kostbare spullen hebben gestolen uit graven die werden geruimd, meldt Omroep West. En de politie denkt een nieuw spoor te hebben in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas, en daar wordt nu gezocht.
2: Groot nieuws update.
0: Ondanks een verbod van de Britse regering mag er in Engeland toch een proef starten met puberteinsremmers voor kinderen. Een rechter in Londen gaf daarvoor groen licht. Het gaat om ruim 200 kinderen tussen de 11 en 16 jaar die twijfelen over hun gender. De Britse regering verbood puberteinsremmers 2 jaar geleden juist vanwege onduidelijke veiligheidsrisico's. Maar de rechter die zegt er nu over geen oordeel over te vellen en legt de verantwoordelijkheid bij artsen en gezondheidsautoriteiten. En Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat de Amerikaanse president Trump vorige maand aankondigde. Premier Netanyahu zegt dat zijn leger zich pas terugtrekt als Hamas volledig ontwapend is. Volgens het plan zou Hamas de wapens inleveren bij een nieuw Palestijns bestuur, terwijl Israël tegelijk begint met terugtrekken. Netanyahu zegt dat niet te accepteren. Hamas staat nog wel achter het voorstel. En misschien heb je het ook wel voorbij zien komen op je tijdlijn op sociale media. Een Christusbeeld dat ongedeerd bleef staan te midden van een verwoestende bosbrand in Frankrijk. Het beeld ging de afgelopen weken viraal, maar het verhaal klopt niet. Dat zegt de Italiaanse kunstenaar die het beeld maakte. Het is namelijk kunst. Hij sneed het vorig jaar uit olijfhout, is een geboortestreek in Italië. Pas later zette hij het voor een foto terug in de olijfgaard van zijn vader, die inmiddels was afgebrand. Het beeld stond dus nooit zelf in een vuurzee. Wel zit er volgens de kunstenaar een boodschap achter: er is redding in Christus, zelfs als alles verbrandt. En wereldwijd worden bijna 7000 talen gesproken. In bijna 1000 daarvan is nog nooit een woord uit de Bijbel vertaald. Vandaag komt daar in ieder geval 1 taal bij, namelijk het Korowai, gesproken door zo'n 4000 mensen in het zuiden van Papua. Daar is vanaf vandaag het evangelie van Marcus te lezen en te beluisteren. Een Nederlands echtpaar trok er jaren geleden naartoe, leerde de taal en werkte samen met lokale vertalers aan de vertaling. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Nou, vandaag is het vooral in het zuiden zonnig. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en vooral in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met een enkele bui. Het wordt 21 tot 28 graden.
3: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze maandagochtend, waar we zometeen luisteren naar een overdenking van Nadine de Vos. Ook muziek van We Are Messengers, onderweg naar Joke Buijs.
2: De nieuwe morgen

Messenger, Send a Thousand Times. Daarvoor stromen van zegen, Joke Buis uit de Johannes de Heerbundel. Het is maandagochtend, 10 augustus. Zometeen hoor je een overdenking van Nadine de Vos. Die gaat over doorgeven. Eerst even kijken welke berichtjes er worden doorgegeven in de Grootnieuws Radio-app. Gert-Jan Ollemeer, die luistert mee vanaf Terschelling. Te gek. Mooi eiland, samen met Marijke luistert hij naar Grootnieuws. En het wordt er allemaal luid en duidelijk ontvangen. Nou, dat is even fijn om te weten, Gert-Jan, de luisterstatus. En Lydia, die is weer veilig thuisgekomen uit Frankrijk. In de auto klonk onderweg elke keer het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio laten weten. En vandaag gaat ze weer aan het werk. Dus wat dat betreft, Lydia, kunnen we elkaar de hand schudden. Vandaag weer de eerste werkdag. Zometeen dus de overdenking van Nadine de Vos. En nu eerst Carrie Job en Forever.

0: opstaan en de sterren huilen. De zon komt niet op. Zo begint het lied op de dag dat Jezus stierf. Maar het bleef niet donker. De vijand heeft niets meer te zeggen. Dat zingt Carrie Job. En schreef dit met een zin uit Openbaring 5 in haar hoofd. Aan hem die op de troon zit, komt de lof toe voor eeuwig. En zo kwam dit lied tot stand. Forever van Carrie Job. Maakt het 9:15, daarmee tijd voor de overdenking van Nadine de Vos. Je kunt haar kennen van de christelijke vrouwenbeweging Arise. En deze overdenking die heet Doorgeven.
1: Vanochtend las ik het bekende verhaal in Matteüs 15 over de 5 broden en 2 vissen. Hoe Jezus dit ontvangt, hiervoor dankt en daarna een menigte van 4000 mannen voedt. Vrouwen en kinderen niet eens meegerekend. Het is een machtig mooi wonder waar ik steeds weer bij denk: wauw, ik had daar wel tussen willen zitten en bij willen zijn. Maar vanochtend was het wonder niet wat mij het meeste aansprak. Maar een koninkrijksprincipe dat hierin tussen de regels door aan ons wordt uitgelegd. Jezus zegt in Matteüs 14 vers 18 tegen zijn discipelen: breng ze hier bij mij. Breng wat je hebt bij mij, de broden en vissen. Nee, zet het niet eerst in een to-do-lijst of in je agenda of benoem het in een meeting. Voer het ook niet in bij AI voor advies, maar breng wat je hebt eerst bij mij. Dan lezen we hoe Jezus de broden en vissen aanneemt, hij ervoor dankt en hij geeft het brood dan terug aan de discipelen. En de discipelen geven het weer door aan de menigte. Iedereen eet, wordt verzadigd en er blijven 7 manden over. Dit is het koninkrijksprincipe van doorgeven. Dat wat Jezus aan jou geeft, is genoeg voor wat je nodig hebt. Om staande te blijven in die situatie, om met hem te leven, om dat te doen wat je hand vindt om te doen. Maar het brood dat Jezus uitdeelt, is niet bedoeld om voor onszelf te houden. Ja, we moeten het zelf eerst aannemen. Jezus geeft het ook eerst aan de discipelen. Maar zij hielden het niet voor zichzelf, zij deelden het uit. En ik dacht, wat als ze het wel alleen voor zichzelf hadden gehouden? Waren er dan aan het eind ook nog 7 manden overgebleven? Was de mensenmassa dan verzadigd geweest? Of was het delen vanuit Jezus' hand gestopt? Als we gaan doorgeven, dan mogen we gaan opmerken dat er meer dan genoeg is. De menigte, 4000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, raken verzadigd. En er blijven 7 manden over. 7 manden. Zou God het als knipoog hebben gedaan, tot eer van zichzelf? 7, het getal van de volheid, van voltooiing. Het getal dat wordt gebruikt om aan te geven dat gebeurtenissen volgens Gods plan verlopen zijn en voltooid. Hoe vaak kunnen wij twijfelen of wij wel genoeg hebben? Of we wel voldoende te geven hebben? Of we die bepaalde taak wel aankunnen? En Jezus zegt: breng het maar bij mij. En ik zal je dan zelfs meer geven als jij maar blijft doorgeven. Misschien voelt het alsof je met lege handen staat. Dat je niet hebt wat nodig is in de situatie waarin je bent. Dat kan, maar breng je lege handen dan bij hem. En blijf staan tot hij je hart en handen vullen zal. Ontvang het. En ga er dan van uitdelen, rijkelijk. En ontdek dat Jezus je dan nog meer wil gaan geven. Voor jou een vraag vandaag. Wat heb jij van Jezus ontvangen? Misschien heb je vanochtend zelf al een prachtig woord gelezen in de Bijbel. Misschien was er gisteren een krachtige preek in jouw kerk. Een waardevolle ervaring met Jezus. Jezus geeft dit aan ons om door te geven, om van te getuigen. En de wereld, de menigte, die is er ten diepste zo hongerig naar. Vertel over hem en deel van wie hij is. Vandaag in ieder geval met 1 iemand. Zodat hij jou weer meer kan geven om door te geven.

0: City Lights. Yet Not I, But Through Christ in Me. Daarvoor Waar Was Jij van Sierra Noah. Maakt het bijna 9 uur. Zometeen tijd voor de Blessings. En hij zit er klaar voor Mr. Blessings himself.
1: Goedemorgen. Nou, nou.
0: Goedemorgen.
1: Had die licht hoog? Ja. Goedemorgen.
0: Nou, het is inmiddels je derde week volgens mij met de invallen voor
1: het vakantiebaantje. Ja.
0: Nou, dan ben je toch wel Mr. Blessings inmiddels.
1: Nou, oké, dank. Ja.
0: Vind je het leuk?
1: Ja, leuk om te doen. Ja, ja. Veel reacties. Elke dag. Het gaat maar door.
0: Nou, mooi. Ja. Ja, ik ben even van de afgelopen week onder de radar geweest.
1: Ja, waar was je man?
0: Ja, waar was jij?
1: Je was wieberen, hè?
0: Ja, ik was even... Nou, eigenlijk compleet offline. Ik heb helemaal niks meegekregen. Oh, mailtjes uitgezet.
1: Oh ja. Oh.
0: Nieuwsapps allemaal gedelete.
1: Heb je iets gemist?
0: Nou, dat vraag ik aan jou.
1: Oh, ja, ik heb jou gemist. Nou. Niet iets, hè? Nou, het is bijna iets. Heel veel iets.
0: Ja, ik heb jou ook gemist.
1: Nee, leuk dat je er bent.
0: Ja, leuk dat,
1: dat we er weer zijn.
0: Zo is het. Zo meteen vanaf 9 uur de blessing.
2: Oh, ja. De eerste blessing van de dag.
1: Nou, we reizen straks af naar de Kaasstad, waar heel veel toeristen rondlopen natuurlijk. Gouda. We zijn niet op zoek naar oude kaas, maar wel naar een, ja, ik mag wel zeggen, wat minder jong echtpaar. Dat vandaag wat te vieren heeft. Ik heb het over het echtpaar Van Hek. Nou, waarom? Dat hoor je straks. En ik zat even te kijken naar mijn lijstje voor vandaag. We zitten bijna vol in het volgende uur. Maar mocht jij nog iemand even een blessing willen laten bezorgen door ons, komt goed, doe dat even via onze Grootnieuws Radio-app.
0: Heel goed, zo meteen de blessings vanaf 9 uur met Daan Artgers.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een nieuwe wending in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht door de politie. Zweekhorst werd vermoord toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten komen, zegt de RDW in het AD. Door mankementen niet te laten repareren breng je jezelf en anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt dus niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of doorverkopen. In de zaak van de rovende grafdelvers uit Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van 1 medewerker die sieradenstal uitgraven die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog 2 op de korrel, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud.
1: Goedemorgen. Ik zei het net al even tegen mijn collega Juri dat we voor onze eerste blessing onderweg zijn naar Gouda. Misschien ben jij op dit moment ook wel onderweg. Nou, waar luister je naar ons? Of misschien zit je lekker thuis. Waar zit je? Waar lig je? Waar fiets je? Waar snurk je misschien nog een beetje? Laat het ons weten via onze Groot Nieuws Radio app.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Met Daan Hartgers.
6: Het christelijke radiostation.

Origineel Leaning on the Everlasting Arms komt al uit 1887. Jawel. Wie namen dat later zo al op? Nou, dus een prachtige uitvoering, een country-uitvoering van Alan Jackson. Een mooie van gospeltopper Mahalia Jackson. Bekende natuurlijk van Twilight Paris. En dit nu waren Matt Maher en Lizzie Morgan. Even kijken hoe laat het is. 9:09. Goedemorgen, welkom op Groot Nieuws Radio. We gaan ze weer bezorgen, de blessings. En wel voor deze maandag, de 10e augustus alweer. Er is misschien nog een klein beetje ruimte voor het aanvragen van een blessing. Moet je het wel snel doen. Want we zitten behoorlijk vol, ja. Heel erg vol. Eens even kijken, ik vroeg aan jou, waar zit je? Waar lig je? Waar fiets je? Nou, Johan luistert vanuit een zonnig Italië. Joke, die is aan de strijk. Annemiek, die is weer thuis in Boskoop na een gezellig weekendje in Friesland. Eline rijdt vanuit Duitsland, Zuid-Duitsland, terug naar huis. Nou, we rijden met je mee. Regina, die is de andere kant weer op. Die is onderweg naar Oostenrijk. We lijken de ANWB wel. Kunnen jullie de groetjes doen aan mijn moeder, Dini, de ridder? Ja, natuurlijk. Dat hebben we bij deze gedaan. En Arie, die zit aan zijn ontbijt. Blessings erbij. Hij zegt, ja, dat is een heerlijke combinatie. Eerste blessing nu voor vandaag. Kort en krachtig verzoek. We ontvingen dat voor echtpaar in Gouda. Echtpaar van Herk. Van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarig huwelijk. Gods zegen op jullie levensweg toegewenst. Hartelijke groet van Lisbeth en Marijke. En die zijn van Agathos Thuiszorg. Met de vraag of wij bij familie van Herk het lied Ik wil zingen van mijn heiland willen bezorgen. Maar natuurlijk bij deze.

0: is Tamlin, Everlasting, daarvoor Ik wil zingen van mijn heiland. Dat werd gezongen door de familie van Herk. En die prachtige blessing was het, hè? Die verzoekplaat, kregen jullie aangeboden van Lisbeth en Marijke.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Dan nu een boodschap, een blessing voor Ellen van Voorthuizen en haar familie uit Veenendaal. Lieve Ellen, wat een groot verdriet is er nu jullie dierbare Marlies hebben moeten missen. Maar er is ook dankbaarheid voor de afgelopen bijzondere periode. Er is troost dat zij thuisgekomen is bij haar hemelse vader. Heel veel sterkte toegewenst namens onze vrouwenkring. Namens Sunanda, Agnes, Andrea, Annette, Adrie, Jeannette en Jatri. Of we dit lied voor jullie zouden willen draaien. En dat doen we natuurlijk. Een lied van Sela. Dit is Mijn Toevlucht.

Dat zong Michael W. Smith. Daarvoor Mijn Toevlucht namens de Vrouwenkring. Speciaal voor Ellen van Voorthuizen uit Veenendaal. Ik vroeg aan jou, waar zit je op dit moment? Of waar lig je misschien nog wel? Annelie die zei, nou, ik ben onderweg naar huis. Na een weekje bij mijn ouders te zijn geweest. Was hartstikke gezellig. Linda die zegt, nou, ik stap zo op de fiets. Onderweg dan naar de sportschool. Fred en Akke die schrijven jou op dit moment van de dag, dit uur, als invalkracht. Nou, we genieten hoor van de blessings. Dat is leuk. Wij zijn van de eerste helft van de vorige eeuw. Een beetje rekenen, zijn niet de jongste meer dus. Liggen nog wakker te worden in onze camper. Met mooie liederen op Groot Nieuws Radio. En vol dankbaarheid voor een nieuwe dag. Gezegende week voor jullie namens Fred en Akke. Dat is mooi. Ja. Wat hebben we hier? Eens even kijken. Oh, een vrolijk bericht. Hartstikke vrolijk. Dat richting Woerden gaat. Lieve Lois, gisteren was je jarig. 8 jaar. En dat hebben we gevierd. Samen met jou. Dat was hartstikke gezellig. Je kreeg een bijbeltje van ons. En we hopen dat je daar veel in zult lezen. Zodat je dicht bij de Heer Jezus blijft. Dan nu nog een extra kleine verrassing voor ons. Van ons voor jou. Dat is namelijk een lied dat je heel goed kent. Je krijgt het als blessing voor jou, dus lekker meezingen. Liefst en een hele dikke knuffel van opa en oma Treur.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: Lauren Daigle in Blessings met O Lord. Daarvoor gingen we op reis, speciaal voor Lois, 8 jaar geworden. En dat lied dat kreeg je aangeboden van opa en oma Treur.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En middels een blessingsaanvraag van Marja en Henk zitten we nu ineens in Staphorst, waar ze ons het volgende laten weten. Beste Henk Bisschop, vandaag mag je vieren dat je jarig bent. We zijn dankbaar dat God je gespaard heeft, maar het is ook een andere verjaardag dan voorgaande jaren. Het is een onzekere tijd. Maar één ding is zeker, God is in alles bij je. En daarom dit lied ter bemoediging. Ondanks alles een fijne dag vandaag toegewenst en bovenal Gods zegen en zijn nabijheid in het nieuwe levensjaar. Samen met Ali. Lieve groet van Marja en Henk.
3: Ik droomde eens en

voetstappen in het zand van Marja en Henk, speciaal voor Henk Bisschop en zijn vrouw Ali. Stolwijk, dat ligt in Zuid-Holland, daar woont onder andere Kokkie Anker, die nu een bericht krijgt, een blessing van Rudina en Co. Lieve Kokkie, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We wensen je een hele fijne dag toe, samen met je man Ari en alle die bij je horen. We wensen je Gods zegen en zijn nabijheid toe voor het nieuwe levensjaar. En we hopen op nog veel gezellige en creatieve momenten en vooral ook veel mooie en fijne gesprekken. Bedankt voor je vriendschap het afgelopen jaar. Ga met God

0: Aldus Kane, daarvoor Gods zegen voor jou. Voor Kokkie was dat namens Rudina en Co.
1: Jouw blessing is goud waard. Onbetaalbaar. Die verbaasde blik, een lach, een traan. Als hij of zij door jou verrast wordt met een lied op de radio. Geef ook een blessing door.
2: En zeg het met muziek.
1: Mogen we jouw blessing bezorgen?
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Jantine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wie wil jij even verrassen?
3: Ik wil Ab Kloosterman verrassen.
0: Ab.
3: Abke.
0: Abke. Wie is Abke? Jij kende niet.
3: Abke is een hele goede vriendin van mij. Ja. Woont in Kampen, Sint-Port.
0: Ja.
3: En zij maakt een moeilijke periode in haar leven door. En ik vind dat zij wel een bemoediging mag gebruiken.
0: Ja. Wat betekent zij voor jou?
3: Heel veel. We kennen elkaar al ruim 10 jaar. En in hoogte- en dieptepunten zijn we eigenlijk altijd op geestelijk niveau sowieso heel dicht bij elkaar.
0: Ja.
3: En ook bellen we elkaar dan regelmatig. De afstand is soms niet helemaal overbrugbaar voor ons beiden. Maar we voelen elkaar zeker met elkaar verbonden.
0: Ja. Wat beteken jij voor haar?
3: Ik hoop net zoveel als zij voor mij.
0: Ja. Ja, mooi. Ja. Hartsvriendinnen, proef ik.
3: Jazeker, absoluut.
0: Ja. Deze blessing gaat naar Kampen, prachtige Kampen, ja. Naar Abke. En je vroeg een speciaal lied aan, hè? Waarom dit lied?
3: Ja, klopt, het lied Veilig, wat ik zei. Abke maakt een moeilijke periode door. En ik mag haar zeggen dat ze mag weten dat ze bij God de Vader veilig is.
0: Ja. Ik ga het helemaal draaien vanaf het allereerste begin, want het begint ook zo mooi. Geniet er zelf ook van, hè, Jantine? Daar gaan we genieten van.

0: Wielen.
1: Van Jantine voor Abke.
2: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
3: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
2: Vraag een plaat aan.
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
1: En dat was nog even een last minute blessing van Jantine. Ja, vandaag zitten we alweer helemaal vol. Even gekeken naar morgen alvast. Daar zijn nog een paar plekjes. Dus mocht je nog een blessing willen aanvragen, of voor de rest van de week natuurlijk, voor de komende week, laat het ons weten. Dat kan heel eenvoudig via onze site. Pak er nog even snel een berichtje bij. Dag Daan, mijn vriendin Anita is zaterdag teruggekomen met een gebroken arm vanuit Frankrijk. Eerste week van hun vakantie gebeurde dat al. 3 weken heeft ze daar met de armen naar omhoog gezeten. Weinig kunnen ondernemen. Wil je haar sterkte toewensen voor de komende tijd? Ja, maar natuurlijk, sterkte. Ja.
4: Sterkte? Ja. Ja, oh.
1: Ook namens hun nies.
4: Nou, zeg dat.
1: Ben je op vakantie en dan...
4: Ja, zul je net zien. Man. Pech.
1: Zeg, jij bent er.
4: Ja.
1: Ja, alles erop en eraan zie ik.
4: Ja, zeker. Wel met je verbrande rug.
1: Oh,
4: zie je dat?
1: Oh, joh.
4: Gisteren, joh. Ik zat op een strandje samen met Roel en onze neefjes. Ja. Ja, en we hadden allerlei waterspeelgoed mee. En
1: daar ging
4: hebben ons helemaal vastgezet in het zand. Dus we moesten heel lang slepen en doen. Het was een gedoe, maar ook een avontuur. En die 2 jongetjes, keurig onder de parasol de hele tijd. Echt trots op mijn neefjes. Ja. Jura en Abel.
1: De voetstappen in het zand.
4: Ja, zeg dat.
1: Zeg, je hebt meestal een vraag rond dit tijdstip.
4: Ja, ook vandaag.
1: Waar zit je mee?
4: Nou, ik zit met de volgende hint voor Raad ons vakantieland.
1: Oh ja.
4: Hier werd de eerste moderne drukpers ontwikkeld. Dus we gaan even terug in de tijd. De eerste moderne drukpers.
1: Ja, een tijdje geleden.
4: Ja, ik zou het niet meer weten.
1: Ik zit me af te vragen of ik daarbij was. Maar,
5: een hoop voor geluid.
4: Nee, denk het wel, Ordaan.
1: Nee.
2: Oh ja. Een hoop voor geluid. Grootnieuws Radio.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
2: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot nu toe 1 medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tanden stal uit graven die werden geruimd. Het OM heeft nu nog 2 man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die 2 ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobith komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagterecord uit 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt is dat het al zo vroeg in het jaar is. Het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. En dat komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venray en Krimpen aan de IJssel amper aanbod is. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nooddorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging.
9: Daar gaan we weer. Een nieuwe week zomerradio en nieuwe kansen voor als je meespeelt met Raad het Vakantieland. Net hint 1 gemist? Geen zorgen, hij komt zo nog een keer. Na muziek van de vrouw met de zomerse naam, Jackie Velasquez.
10: Zwemband.
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
19: Wij zijn berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een berg playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
20: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Jackie Velasquez en On My Knees.
1: De zomer.
0: Goedemorgen, leuk dat je luistert. Maandag 10 augustus, wat schiet het op met de zomer, hè? Ik word alweer een beetje weemoedig van de avonden die minder lang licht zijn. Maar het heeft natuurlijk ook iets moois, hè, de seizoenen die doorgaan. Maar voor nu zijn we nog even heerlijk in die zomerstemming. Hoe gaat het met jou? Hoe was je weekend? Misschien heb je wel getraind voor onze kennisquiz Raad het Vakantieland. Ja, door zelf een spelletje te spelen of door Wikipedia af te struinen. Dat mag natuurlijk allemaal, want ik ben heel benieuwd of je voor Raad het Vakantieland al kan raden wat het is na hint 1. Komt-ie. Hier werd de eerste moderne drukpers ontwikkeld. Nelleke die zegt, mijn geboortestad Haarlem. Hilda denkt aan China. Maar wat denk jij? Meld je via de Grootnieuwsradio-app. Ja, en terwijl jij nadenkt en de studio appt, vertel ik je dat we straks rond 10:30 weer een nieuwe kernboodschap hebben. Dit keer van Martin Kornstra. Maar eerst, zoals altijd, veel muziek. Matthew West komt eraan. En dit is Martijn Buwalda met het vrolijke. Altijd weer licht.

0: Cause you're good.
1: Matthew West en Good.
2: Vakantieland gezocht.
1: Wat zijn er veel mensen die weer meedoen? Ik zie vaak het goede antwoord, maar ik ben ook wel een beetje in twijfel gebracht. Omdat het lijkt alsof er meerdere wegen naar Rome leiden. Dat is trouwens geen hint. Maar ik zag iemand met wel een heel bijzondere reden bij hint 1. En dat is Carla. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hint 1. Hier werd de eerste moderne drukpers ontwikkeld. Wat denk jij en wat is jouw reden daarvoor?
3: Nou, ik denk Duitsland. Mijn grootvader was letterzetter bij de krant. En als kind zijnde ben je dan geïnteresseerd in hoe wordt zo'n krant gemaakt.
1: Ja.
3: En die vertelde dus dat kwam uit het land waar mijn grootmoeder ooit vandaan kwam. Ze is wel in Nederland geboren, maar ze had een Duitse vader.
1: Aha.
3: En hij vertelde dat het in Duitsland was. Maar ik weet niet of dat klopt.
1: Nou, daar gaan we zo achterkomen. Maar letterzetten bij de krant. Ik weet dat er ook veel kinderen luisteren. Wat is dat dan?
3: Mijn grootvader die is geboren in 1889. Dus dat was echt begin vorige eeuw dat hij dus letterzetter was.
1: Ja.
3: En dan deed je dus echt, alles werd met de hand gedaan. En werd dus letterbakken, en die heb ik dus dan ook nog, waar dus de letters in zaten. En die werden in een mal, en zo werd dat gedrukt, in een mal gezet.
1: Ja.
3: En heel alles, tegenwoordig gaat alles met de computer, denk ik. Maar toen werd het allemaal nog met de hand gedaan. Ieder woord werd met de hand gezet.
1: Ja, als een soort stempels, hè?
3: Ja. En die gingen dan in zo'n machine. En dat werd dan gedrukt. En ik denk dat het daarvoor nog moeilijker was. Toen die machines er niet waren, echt die mechanische machines.
1: Precies. En dus hadden wij een moderne drukpers nodig. En jij denkt dat in Duitsland was?
3: Ik denk het wel.
1: Nou, volgens mij...
3: Dat zei mijn grootvader.
1: Exact, we gaan kijken of je grootvader gelijk had. Ja hoor, zeker, natuurlijk. Maar wat ik wel interessant vind, er zijn meerdere mensen die ook laten weten het land is Frankrijk, zoals Sue. Die zegt in Straatsburg, Frankrijk, uitgevonden door Göteborg en later in Mainz, Duitsland, heeft hij die uitvinding geperfectioneerd. En drukte hij bijvoorbeeld de Göteborg-bijbel. Maar er zijn ook mensen die zeggen China, dat daar de allereerste types zijn ontstaan. Dus ik weet het niet. Misschien was het ook wel de tijd van en werd er op meerdere plekken op de wereld druk.
3: Ik denk het ook, ja.
1: Ja, hè? Maar voor nu...
3: Ja, dat denk ik ook.
1: Zocht ik gewoon naar Duitsland en is jouw antwoord dus helemaal goed? Vind je het leuk om de andere hints nog te horen?
3: Ja, zeker, ja.
1: Komt-ie. Het land telt meer dan 20.000 kastelen. Dat is veel, hè?
3: Ja, dat is inderdaad veel. Ik kan me er wel een voorstelling bij maken.
1: Ja, en Berlijn is de hoofdstad. Nou, dan had je hem sowieso geweten. En dan hebben we nog hint 4. Bier, braadworst en de autobaan. Ja, dan heb je zo'n beetje alle clichés wel gehad, toch?
3: Ja, zeker. Ja, dat geloof ik wel.
1: Heel goed. Dus even om aan te tonen.
3: Lederhozen misschien nog. Maar
1: had ook goed gekund, ja. Ja. Dat is even om aan te tonen dat als je mee wil doen en je denkt bij hint 1, ik heb geen flauw idee. Bij hint 4 weet je het echt wel. Maar Carla, jij gaat er vandoor met een echte Grootnieuwsradioprijs. Je hebt het wunderbar goed gemacht. Dus Grootnieuwsradio sleutelhanger, of het notitieboekje, of de Blessings kaartenset, die zijn voor jou, als je er eentje wil hebben.
3: Doe die Blessings kaartenset maar.
1: Ja?
3: Dat lijkt me wel mooi, ja.
1: Ja, die is erg populair deze zomer. En is ook echt heel leuk. Bijvoorbeeld één kaartje met jij bent mijn liefste liedje op de radio. Nou, mooi om naar iemand toe te sturen. Zeker als je daar ook nog een blessings bij doet. Dan is het helemaal het feest compleet.
3: Ja, geweldig. Dank je wel.
1: Ja. Nou, jij bedankt Carla voor het meedoen.
3: En, gedaan.
1: Het is goed om te weten dat we nog een stukje geschiedenis mee kunnen krijgen bij Raad het Vakantieland. Bedankt voor je leuke reactie.
3: Geen dank hoor, graag gedaan.
1: Fijne dag.
3: Ja, een fijne uitzending nog.
1: Dankjewel.
3: Goedje, dag.
1: Zometeen hoor je Elise Manna. En dit zijn Charity Gill en David Gentiles. New name written down in glory. Fijn nummer.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

Elise Manna. En hij kan zomaar naast je lopen. Ja, daarvoor dat nummer New Name Written Down in Glory. Ik zei al, wat een fijn nummer. Maar eigenlijk moet ik inderdaad net als Marjan zeggen, geweldig nummer. En zij zegt, ik vond het wel zo'n prachtig lied. Maar toen de dochter van mijn vriendin zich vorig jaar liet dopen en dit als dooplied had, kreeg het nog meer waarde. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. En nog even terugkomen op Raad het Vakantieland. Ik zei al, het leek wel alsof er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Ik had het bijvoorbeeld over China en andere Aziatische landen. Nou, daar krijg ik een appje over binnen. Ook nog van Sue, je bent goed bezig. Dankjewel voor dit toch even een extra redactielid zo in de zomer. Maar Sue laat nog weten, China en andere Aziatische landen hebben inderdaad veel eerder de boekdrukkunst ontdekt. Maar Keutenberg heeft de moderne mechanismen uitgevonden. Kijk, dan zijn we nu weer helemaal op de hoogte en daar hou ik van. Dankjewel. Zometeen eens kijken of Martin Kornstra een boodschap voor ons heeft die past in een paar minuten. Na Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.

0: Grootnieuws Radio.
1: De kernboodschap.
0: Dit is het moment dat wij rustig achterover kunnen leunen en de vrienden van de show even aan de bak moeten. We hebben ze gevraagd om in een paar minuten te vertellen wat volgens hen de belangrijkste boodschap is. Ze krijgen ongestoord 3 tot 4 minuten zendtijd en daarna is het pas tijd voor vragen. En ik denk dat het best een uitdaging is voor het vuur wat er in deze man omgaat. Hij is spreker, schrijver, oprichter en directeur van Royal Mission. Ik heb het natuurlijk over Martin Kornstra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nies.
0: Heb je een goede zomer tot nu toe?
2: Ik heb een hele mooie zomer tot nu toe, absoluut.
0: Wat maakt hem zo heel mooi?
2: De mix tussen vakantie met jongeren op de battle zijn, met een hartsvriend Gorka Tsikian naar Armenië geweest en nu nog een paar dagen vrij in Nederland waar heel veel familie en gezin langskomt. Dus dit all in.
0: Wauw, ik kan me voorstellen dat het op allerlei lagen heel rijk is dan.
2: Ja, dat is het zeker. En dat is ook echt de tijd van opladen en herstellen van... herstellen klinkt zo, maar gewoon bijkomen en weer voorbereiden op een nieuw seizoen.
0: Ja. Wat is, kun je al iets delen van een van de mooie dingen die je hebt meegemaakt?
2: Goh, ik was erg onder indruk in Armenië. We waren op een jongerenkamp, onder andere om te spreken, op een jeugdkamp. En dan dat je in een totaal andere cultuur, je verstaat niks van de taal. Je kunt hun letters niet lezen. En je ziet die jongelui zingen en God aanbidden. En ik dacht, Heer, u bent overal. En je weet het, maar dan zie je het. En het is gewoon, je hoort hen, je begrijpt niet wat ze zingen, maar je proeft Gods aanwezigheid. En dat is dus dat over de grenzen heen, de geest verbindt. Het is echt, dat was een van de momenten die ik heel bijzonder vond. Ja,
0: ja, wauw. Hey, en hou jij van korte, kernachtige boodschappen?
2: Zeker. Dat is een uitdaging. Voor predikers is het ingewikkeld om kort te preken. We denken altijd dat kort preken makkelijk is, maar eigenlijk is dat moeilijker. Maar ik denk dat ik er redelijk goed in ben. Ja.
0: Nou, kom maar door. Ik ben heel benieuwd.
2: Nou, voor mij is de kernboodschap die ik wil delen, is het Koninkrijk van God. Laat ik beginnen met een uitspraak van Willem Ouweneel, iemand waar ik veel van geleerd heb. Hij zegt, buiten Vader, Zoon en Geest is er niets zo belangrijk als het Koninkrijk van God. En dat is voor mij echt een belangrijk iets. Dat is, ja, Vader, Zoon en Geest staat natuurlijk absoluut op één, maar daarna is dat plan van het Koninkrijk. Gods plan met mensen, Gods plan met deze wereld, Gods plan met de bestemming op de mensen, Genesis 1, vers 26. Nadat God alles gemaakt heeft, de dieren, de planten, het licht en dag en de water en de hemel, dan zegt hij in Genesis 1, vers 26, God zij ons mensen maken die op ons lijken en ons evenbeeld, opdat ze heerschappij zullen voeren. En dat woord heerschappij, dat heeft 18 jaar geleden mijn leven veranderd. Daar is een reis begonnen met het ontdekken dat de mens gemaakt is om als rentmeester op deze aarde namens God te functioneren. God is koning, wij zijn het niet. Maar we zijn wel koninklijk gemaakt om naar zijn aard te leven op deze wereld. Gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En natuurlijk is dat een reis waar we in Genesis 3 al heel veel misgaat. Genesis 3 is dan niet zozeer de zondeval, dat is het ook. En dat is best een goede naam. Maar zondeval lijkt alsof het alleen maar om zonde gaat. Maar het zonde staat in de weg van de bestemming die op ons leven zit. De betekenis van zonde is je doel missen. En wat was het doel? Regeer. En in plaats van te regeren, geven de regering uit handen en worden we slaven, Genesis 3. Dus ja, het is de zondeval, maar ten diepste is het het bestemmingsverlies. We geven onze bestemming, onze roeping, om verantwoordelijkheid te dragen. Niet over alles, maar over die tuin die ons wordt toebedeeld. Voor Adam en Eva was dat het paradijs, voor ons mensen is dat allemaal de tuin, je gezin, je werk, de mensen waar je verantwoordelijk bent, om daar namens God rentmeester te zijn. Dat in jouw tuin mensen proeven hoe goed God is. De realiteit van de hemel op aarde. Want het Koninkrijk van God is Gods realiteit die zichtbaar wordt onder mensen. Door mensen heen. En dat kunnen we helemaal niet. Dat kunnen we alleen maar in samenwerking en door de kracht van de Heilige Geest. Maar dat kunnen we, daar is wel aan ons de verantwoordelijkheid om die keuze te maken. Om die keuze te maken om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus het evangelie is veel mooier dan het zondeprobleem moet opgelost worden. Tuurlijk moet dat opgelost worden, maar het kruis is de oplossing van het zondeprobleem. Ja, maar vooral het herstel van de bestemming, dat de mens weer kan leven zoals God de mens bedoeld heeft. En daar spreekt Jezus vooral over. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij vertelt gelijkenissen En het zal zijn als in het koninkrijk als. En hij probeert ons te helpen begrijpen hoe de realiteit van God is en hoe we daarin mogen gaan leven. Dus bekering en vergeving van zonde is een prachtig moment van verzoening, maar het is de start van een reis om weer te leren leven in de bestemming zoals God ons bedoeld heeft. En dan eindigt de Bijbel in Openbaring 22 vers 5 met een klein zinnetje: en zij zullen heersen als koningen tot in eeuwigheid. Dat is waar God naartoe beweegt met ons. Het begon met een bestemming om te regeren en we gaan naar eeuwig regeren met hem. En de reis daartussen is weer terug ontvangen, maar leren leven in de roeping die God ons gegeven heeft. En dat is dus een koninklijke roeping. En vandaar dat onze bediening Royal Mission heet, want dat is het grote verhaal. Naast het dienen van Vader, Zoon en Geest en daarop gefocust zijn, verantwoordelijkheid leren nemen als een dienaar van de grote koning. En dat in samenwerking met de kracht van de geest, dat maakt het leven niet alleen survival, ik hoop dat ik het haal, maar herstel. Gods plan is geen evacuatieplan naar de hemel, maar een herstelplan van alle dingen. Want uiteindelijk, als Jezus terugkomt, staat er, dan maakt hij alle dingen nieuw. En wij mogen met hem regeren tot in eeuwigheid. Zo.
0: Amen. Ja, wauw. Het klinkt altijd, als je zegt zelf ook voor die heerschappij, wat er in de Bijbel staat, daar zijn jouw ogen voor open gegaan. Wat ik me wel eens afvraag, hè, hoe kan het dat we, het lijkt wel alsof we soms een te smal evangelie hebben omarmd, en dat we dit dus weer nodig hebben om deze woorden fris te horen. En aan de andere kant denk ik, ja, maar je zegt het nu ook al een hele poos. Zijn deze woorden nou al een beetje geland in Christelijk Nederland? Wat denk jij?
2: Dat is een hele mooie vraag en een vraag die mij ook wel eens bezighoudt. Want we zijn 8 jaar onderweg en laat ik bescheiden zijn, wij zijn echt niet de enigen die dit ontdekt hebben of hierop gefocust zijn. Er zijn veel plekken binnen de volle breedte van de kerk die hierover spreken. Ook in reformatorische kringen, ook in charismatische kringen. Dus, en ik denk dat het best veel tijd kost voordat mensen het gaan begrijpen, omdat we eeuwen, laat ik maar zeggen, gericht zijn op zonde en vergeving. En wat belangrijk is, maar daar stopte het. En dus is ook de prediking in veel kerken gericht op een heilig leven en zorg dat je gered bent, je mag opnieuw beginnen. En hoe zwaarder de kerk is, en dat zeg ik met veel respect, wordt de nadruk op zonde en oordeel steeds groter. Maar ook in onze wat vrijere kerken blijven toch heel erg hangen rondom genade en vergeving. En daar wil ik niks van afdoen, alleen dat is bedoeld om te leven in je bestemming. Het is het opruimen van iets, zodat je kunt gaan doen waarvoor je gemaakt bent. En als we hem blijven opruimen, gaan we nog steeds niet doen waarvoor we gemaakt zijn. En dat is wel eens ontmoedigend, dat dat nog lang duurt voordat dat in de breedte van de kerk en onder christenen begrepen, maar ook geleefd wordt.
0: Ja. Ja, tot die tijd, moedig voorwaarts zou ik zeggen. En ik krijg een mooi appje binnen van iemand die zegt: wat een mooie samenvatting van een week Bijbelstudies op de Battle van Martin. Dus het kan wel, Martin, waar je een hele week voor nodig had, het kan gewoon in een paar minuten.
2: Dat kan zeker.
0: Dankjewel, hè.
2: Dankjewel, Annie.
0: Tot de volgende. Mooie zomer nog.
2: Jo, jij ook. Bye.
0: Zometeen hoor je Hillsong Worship. En dit zijn Reni en Elisa. Over het leven dat pijn kan doen.

Hillsong Worship, Who You Say I Am. Ja, dat is veel, hè, wat je bent door Gods ogen. Voor deze zomer hoef je niet naar het buitenland als je mooi weer wil hebben. Alhoewel er natuurlijk ook

0: wel echt zorgen zijn over die droogte. Misschien staat je portemonnee het ook wel helemaal niet toe. Vandaag ben ik op zoek naar...
1: Is er iemand die...
0: thuis vakantie viert in de achtertuin of balkonia. Dat mag natuurlijk ook, hè? Dus ben jij thuis aan het vakantie vieren? Meld je dan via de app van Groot Nieuws Radio en laat ook eventjes weten hoe je erbij zit. Een vakantiekiekje, echt helemaal alles erop en eraan. Dat zou ik leuk vinden. Kun je ook allemaal doorappen via de gratis Groot Nieuws Radio app. En wat je sowieso dan ontvangt is een eervolle vermelding. Van jouw vakantiestekje op de radio. En misschien zometeen in uur 2 wel even gezellig bellen. Ik ben altijd op zoek naar gezellige leuke luisteraars. Dus dat kan. Ben jij thuis aan het vakantie vieren? Meld je zeker even. En straks na 11 uur hoop ik dus ook weer iemand aan de telefoon te krijgen. Muziek eerst, The Psalm Project komt eraan, na Phil Wickham en What an Awesome God.

0: The Psalm Project met Witter dan sneeuw. Ja, daar moeten we ons wel even een goede voorstelling van maken op dit moment.
1: Is er iemand die
0: thuis vakantie viert in de achtertuin? De eerste meldingen komen binnen. En dat is niet alleen in de achtertuin, maar ook gewoon bijvoorbeeld aan tafel. Wat een heerlijke foto zie ik hier van Anja Hossein en een heel lief mannetje, zeg. Ach, in de kinderstoel. Hele grote donkere bruine ogen. Prachtig donker haar erbij. En een mooie glimlach. En zo'n hele handige beker die niet lekt, weet je wel. In het mooi felkleurig blauw. Er wordt thuis vakantie gevierd. Eén grote zandbak is de tuin, dus daar dan niet. Zaterdag verhuisd en naar ons nieuwe koele huis. We gaan dus niet op vakantie deze zomer. Nou, geniet ervan in dat fijne koele huis. En mooie tijd ook daar om te landen. Dat is natuurlijk even een verandering. Willianne die heeft me ook een berichtje gestuurd. Die is lekker thuis vakantie aan het houden. Alle tijd voor de hobby's. Zoals, hou je vast, haken, breien, borduren, kleuren voor volwassenen en diamond painting. Ik heb een hele hobbykast. Ja, er kan natuurlijk nog meer bij aan berichtjes. Dus laat van je horen. Zou ik leuk vinden. Hou ons lekker dichtbij.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot nu toe 1 medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tanden stal uit graven die werden geruimd. Het OM heeft nu nog 2 man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die 2 ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobit komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagterecord uit 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt is dat het al zo vroeg in het jaar is. Het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. En dat komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venray en Krimp aan de IJssel amper aanbod is. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechterrijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
17: Is er iemand die thuis vakantie viert in de achtertuin? Kom maar door met je verhalen en plaatjes in de app van Grootnieuws Radio. En dit is wel echt een leuk appje wat ik binnenkrijg. Voldoet misschien net niet aan de vraag, maar ik vind het wel leuk om eventjes te vermelden. Want Martijn, Mariska, Evi Lin denk ik, en Jesse, die zouden in de tuin vakantie hebben, maar zijn toch last minute op vakantie naar Zwitserland. Ach, wie schön. Fijn om voorbij Frankfurt am Main nog steeds jullie te kunnen horen op de radio in de auto. Genieten. Met een fijne uitzending voor iedereen. Ja, dankjewel en een goede reis voor jullie, hè. Gute Abfahrt. En deze hoor je zo meteen.
18: You catch me when I fall. You catch me when I fall.
17: Katie Nicole, en ik zal gewoon weer in het Nederlands verder gaan, hoor.
19: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
15: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
20: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
25: In de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Dit was Katie Nicole.
1: In de zomer.
0: Goed dat je luistert. Welkom in uur 2. Mijn uitzicht deze zomer is vooral deze studio. Maar ik zou me ook heel goed kunnen vermaken in de eigen achtertuin. Sowieso omdat daar nog wel het een en ander is op te knappen. Er staan ook twee lelijke tuinkabouters. Dankjewel nog, collega Maria. Ja, en een tuin is eigenlijk nooit af, hè? Of bij jou wel? Nou, volgens mij wijd ik een beetje uit. Ik ben op zoek naar hele specifieke luisteraars.
1: Is er iemand die
0: thuis vakantie viert in de achtertuin? Nou, ik krijg mooie berichtjes binnen en ik ga ze proberen zoveel mogelijk nog mee te nemen ook in deze uitzending. En die foto's daarbij, ja, dat is helemaal bingo. Bijvoorbeeld hier een prachtige die ik krijg van Angelique. 3 foto's, allemaal hondjes. Soms wat ouder, soms wat jonger. Ja, want dat is het verhaal. Wij zijn in Tuinesië. Ja, zo kun je dat ook noemen, hè? Onze Harry is onlangs overleden en we hebben een klein pupje nu. Moosje, naar Mozes. Ja, we kunnen helaas niet weg nu, want de baby moet veel slapen. Nou, op de foto nog, samen met Daisy. Gezegende dag nog. Lieve groetjes van Angelique. Dankjewel, Angelique. Wat een mooie plaatjes. Ja, Tuinesië, Balkonia, je mag het allemaal namen geven. Ik heb ook iemand aan de lijn die thuis aan het vakantie vieren is. Rianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hi.
0: En jij stuurt wel een hele specifieke foto waar ik meteen allerlei vragen bij had. Wat maak jij?
2: Ik beschilder rivier- en strandstenen. Dus die grijze, die ronde. Ook wel rood of andere kleuren. Die bewerk ik en dan schilder ik ze met verschillende kleuren, op verschillende manieren. En dan schrijf ik er een tekst op en eventueel nog een kleine versiering, een kleine aanvulling.
0: Ja.
2: En daar vermaak ik me heel goed mee.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen, want ze zijn echt prachtig. Je zou ze zo in een winkel neer kunnen leggen. Ik zie veel blauwe kleuren en veel groen. Ja. En je hebt heel veel mooi kleurverloop er ook in zitten. De teksten die je erop schrijft, prachtig handschrift. Glory to God, God is faithful, keep the faith. Trust his timing, faith over fear. Waar komen die stenen terecht?
2: Die stenen, ja, in het verleden legde ik wel eens die kleine Jezus-poppetjes. Jesus loves you, die Engelse.
0: Ja.
2: Die legde ik dan in het dorp en waar ik naartoe ga. Ik reis ook best wel voor mijn werk. En die legde ik dan op willekeurige plekken, gewoon om gevonden te worden. En toen vond ik ergens in Duitsland een happy stone, een bemoedigingssteen. En toen dacht ik, hey, dit is gaaf. Dit vind ik wat duurzamer, wat fijner. Hier kan ik zelf mijn creativiteit in kwijt.
0: Ja.
2: En zo ben ik begonnen. Dus de eerste paar waren niet echt... was ik niet tevreden mee, een ander misschien wel, maar ik niet. En zo de afgelopen weken in deze vakantie heb ik een beetje mijn stijl gevonden voor mijn gevoel.
0: Oh joh.
2: En ik zit met uren achter aan tafel te schilderen. Dus eerst voorbereiden, wassen in een speciale laag. Dan schilderen, weer drogen. Dan ze beschrijven, weer drogen. Dan een laagje eroverheen, zodat ze ook buiten kunnen liggen.
0: Ja.
2: En dan leg ik ze ergens neer. Of ik geef ze cadeau. Of ik zorg dat ze ergens gevonden kunnen worden. Oh, en ik verkoop ze ook om de materialen die ik nodig heb allemaal te kunnen financieren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ze zijn echt prachtig. En ik ben wel heel benieuwd, heb je ooit eens een keer ook iets teruggehoord van iemand die zo'n steen heeft gevonden? Misschien moet je dat wel helemaal loslaten.
2: Ik heb onlangs... want ik schrijf wel het naampje achterop. Maar ik doe daar verder heel weinig mee, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: Ik heb de eerste nu verkocht via Etsy. En daar krijg ik wel fantastische reacties op. Mensen zijn er echt heel blij mee. Bemoedigen. Ik heb christelijke teksten, maar ze kunnen ook op bestelling een andere persoonlijke tekst bijvoorbeeld bestellen.
0: Oh.
2: Maar dit is niet een baan of zo. Ik heb gewoon ook nog een baan. Alleen ik heb nu vakantie. Dit is een fantastische hobby.
0: Ja.
2: Ik zet de koptelefoon op, luister naar Groot Nieuws Radio. Daar haal ik inspiratie op weg, de teksten. Zo sluit het allemaal mooi op elkaar aan.
0: Oh, wauw. Hey, als mensen jou willen volgen en daar meer vanaf willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
2: Als ze op Etsy zoeken naar handgeschilderde stenen of Pebbles, Pebbles, NL, dan vinden ze wel voorbeelden. En dan kunnen ze zeker een berichtje sturen.
0: Ah, kijk. Nou, ik vind het superleuk om je even gesproken te hebben. En er gaat voor mij een nieuwe steenwereld open. Ik zal eens goed opletten de komende tijd.
2: Ik stuur wel eens eentje naar jullie op.
0: Oh, dat zou helemaal tof zijn. Ja, maak je die dan mooi oranje?
2: Maak ik oranje? Ja, ik doe verschillende kleuren, hoor. Dus oranje maak ik voor jullie. Ik ga vanmiddag aan de slag.
0: Och. Yes, wat leuk. Verder heb ik helemaal niet gebedeld, hè?
2: Nee. Heel graag gedaan. Dat doe ik van harte. Ik luister graag naar jullie.
0: Ah, tof zeg. Hey Rianne, dankjewel. En ook veel zegen met het schilderen. Want ze komen ongetwijfeld op hele mooie plekken terecht. Dankjewel.
2: Dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Dank je.
2: Dag.
0: Ja, een goede tip voor als je thuis vakantie viert is natuurlijk lekker podcast luisteren met de goede wifi. Zometeen een aflevering van Brandstof waarin het onder andere gaat over het dragen van een broek of een rok. Na muziek van Nicole Simullen en dit zijn Sander en Angela met wat het hopelijk voor jou is. Heerlijke dag.

0: vind het zo mooi als ze zingt, Nicole Simillen. My Redeemer leeft, mijn verlosser leeft. Ik weet het, want ik heb me vanochtend nog gesproken. Ben je toe aan een mooi gesprek vol inhoud en humor? Dan kan ik je iets aanraden. Het gesprek dat ik had met Christine Stam van Gent en Gerjanne van Lagen. Zij steken hun kop uit boven het reformatorische maaiveld, zou je kunnen zeggen. Ze bespreken geschreven en ongeschreven regels en gaan geen taboe uit de weg. Zoals ook het dragen van een broek. En ik vroeg ze, waarom is dat nou een spannend onderwerp?
1: Omdat het een onderwerp is waar best wel veel over geoordeeld wordt over en weer. Dus het is denk ik wel het kenmerk van of je nog christelijk genoeg beoordeeld wordt. Dat is mijn statenvertaling ook wel een beetje, maar ja, identity markers, daar hebben ze het wel eens over. En dan is een rok wel echt een heel belangrijke identity marker. Dus als ik een broek zou gaan dragen, dan pas ik gelijk niet meer helemaal in het hokje van heel veel mensen. En dan zou dat ook iets kunnen zeggen over mijn innerlijke zielstoestand, volgens veel mensen dan.
0: Want jullie dragen allebei een rok, is dat altijd zo?
1: Ja, ik wel.
2: Ja, nou, op de kunstacademie heb ik wel broeken gedragen en ik doe het in de vakantie ook nog wel. Dus ik switch een beetje, maar over het algemeen draag ik een rok. Ja.
0: Wat ik mooi vond aan jullie podcast hierover, sowieso, er is ontzettend veel te leren aan de manier waarop jullie hem hebben opgebouwd, met hoe je de Bijbel leest. Jullie hebben het over aanstoot, geven en nemen. Echt ontzettend leerzaam, jullie podcast hierover. Maar jullie zijn zelf dus ook gekleed in een rok, maar constateren ook, het is niet per se wat de Bijbel erover zegt. We kunnen dat niet één op één erlangs houden. Dus ik vroeg me af, waarom? Waarom kiezen jullie er dan voor?
1: Nou, mag jij een keer.
2: Nou, omdat ik het wel mooi vind. Nou, vrouwelijk. Ik vind ook dat broeken mij niet staan. Gewoon vanwege mijn figuur. Dus dat is alleen al een overweging. En als je in de reformatorische wereld wil staan en een stem wilt hebben. Voor sommige mensen is het denk ik ook belangrijk dat we dan een rok dragen. Dat geeft niet de doorslag dat ik denk ik durf geen broek te dragen. Want dan ben ik... word ik verstoten of zo. Maar het is wel een overweging.
0: Ja.
2: Erbij, ja. Het is niet eenduidig, het antwoord.
0: Nee, precies. Het gaat weer over meerdere lagen. Begin je een beetje te kennen.
2: Ja.
0: En voor jou, Gerjanne?
1: Ja, bij mij komt dan, als jij vraagt waarom draag je een rok, denk ik, ja, waarom niet? Ik vind het dus zo'n middelmatig onderwerp. Het past helemaal inmiddels bij mij, bij mijn smaak en stijl.
2: Ja.
1: Dat ik kan dat in mijn hoofd haast niet. En dan niet onder druk of angst. Dat is bij mij ook al lang een gepasseerd station.
0: Mm.
1: Ik heb gewoon überhaupt die behoefte niet.
0: Dus, nee. Nee. Bij jullie speelt dat dus helemaal niet. Maar ik begreep bij de aankondiging alleen al dat jullie al een stroom aan reacties kregen.
2: Ja.
0: Zowel positief als negatief?
1: Ja, voor een heel groot deel zegt dat het wat fijn dat jullie hierover gaan uitspreken. Want dit is een taboe wat besproken moet worden. Maar ook bij voorbaat al, wat is dit polariserend en wat is je doel hiermee?
2: Ja. Nou, het is heel dubbel, hè? Dat zeiden we in de podcast ook. Van iedereen zegt, ga je het daarover hebben? Of niet iedereen, maar veel mensen zeggen, nou, ga het over de echte onderwerpen hebben.
0: Mm.
2: En dan denk ik, ja, maar heel veel mensen vinden hier wat van. Het is echt een iets waarop je beoordeeld wordt, zowel van links als rechts.
0: Ja. Ja,
2: want we kregen ook wel commentaar van, ja, maar jullie dragen rokken, dus jullie zitten nog onder de wet. Dat is ook weer een heel groot oordeel over de rok.
0: Ja,
1: waarom mensen jullie buiten de bubbel zeggen ook, ik ging op voorbereiding van dit interview, ging ik weer een beetje reacties lezen. Dat durven wij uit angst daar helemaal niet.
0: Alle dapper, ja, goed.
1: En nu ging ik zo tussen mijn spleetjes van mijn ogen door even een paar reacties lezen. En dan lees je dat ook mensen buiten de bubbel ons bekritiseren van, ja, jullie zitten daar als twee fariseeërs. Dus denk, ja, maar nu beoordeel je mij net zo goed op mijn uiterlijk.
2: Ja.
1: Dus
2: hoe je het ook bekijkt, linksom of rechtsom, de broekrok is gewoon een ding.
0: Mm.
2: En daarom dachten wij willen juist dat het geen ding meer is.
1: Bespreekbaar.
2: Dus daarom bespreken we het.
0: Ja, in de podcast legden jullie het zo uit. Daar gaan we even naar luisteren.
2: Nou, ik denk dat wij graag thema's bespreken, juist waar zo'n soort taboe op rust, waar iedereen wat van vindt, wat wel speelt, maar waar nooit iemand echt uitspraak over doet. Ja, ook wel omdat er denk ik nog steeds kinderen rondlopen die denken dat vrouwen die een broek dragen naar de hel gaan.
1: Ja, en er leven sowieso heel veel vragen over. Ik kreeg ook heel veel mails van meisjes, vrouwen die jonger zijn dan ik. Zeg maar rond de 20, die hier ook echt mee worstelen.
2: Ja. en ouders van meisjes.
1: Precies. Dus het leeft. En daarom moet je het juist bespreken.
3: Nou, precies. Sluit helemaal aan bij wat jullie net zeiden. Het leeft en daarom moet je het juist bespreken. Denken jullie daar nog steeds zo over?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja, waar komt die lach vandaan?
1: Ja, omdat het gewoon echt super eng is. Mensen onderschatten echt, denk ik, als je niet in de bubbel zit, dan snap ik heel goed dat je denkt, joh, waar heb je het over? Maar het is gewoon heel spannend om dit soort onderwerpen te bespreken. En daar kun je dus soms een randje, nou, spijt niet, maar daar komt de twijfel en de lach vandaan van, ja, sta ik er nog steeds zo in? Ja, mijn ferme deel zegt, ja, dit moeten we doen. Mm-hmm. En dat kleine meisje in mij zegt, ja, maar waarom doen we dit?
2: Dat betreft hebben wij twee benen. Aan de ene kant zijn we altijd een beetje strijdbaar. We gaan dit doen. Dit is goed. En aan de andere kant, help, wat komt hier nu weer op af?
3: Het kost jullie ook wat.
2: Ja.
1: Absoluut.
2: Ja.
1: Ja.
3: Gerjanne en Christine hebben de podcast Christine en Gerjanne weten het ook niet. En daar sprak ik ze dus over in de Brandstofpodcast, die je vindt op onze site en in onze app. Bless.

0: CC Winans met Blessed Assurance.
1: De roadtrip.
0: Muziek in de auto is een serieuze zaak, tenminste bij mij wel. Het is net als met eten, zit ik te denken. Waar heb ik zin in? Wat past er het beste bij dit moment? Ja, en op de een of andere manier, als het gaat om muziek in de auto, klinkt het vaak nog beter. En nou wil ik jou heel graag blij maken met jouw favoriet. Geef hem snel door, dan draai ik hem zometeen al. Na deze van Mosaic Worship met Kees Kraaienoord en Wieke Bokma. Dus wat is de plaat die jij wil horen op dit moment onderweg in de auto? De roadtrip plaat, hij kan vandaag van jou zijn. Geef hem snel door via de app van Groot Nieuws Radio. Ik ben heel benieuwd.

Onze schuilplaats is God van Mosaic Worship. Ja, en dan de roadtripplaat voor Willem. Onderweg naar huis van vakantie. En dit is een fijne herinnering aan de EO Jongerendag. Geeft nog steeds energie. Goeie reis.

0: verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Radio. Een hoopvol geluid.
2: Waar je net Wyana hoorde met Testify to Love, het campingbreedje komt eraan en dit zijn Lef en Reijer.

0: Lef met Rijer, armen om je heen. Ja, kort daarvoor had ik de roadtrip plaat. Dat was vandaag Washed van Elevation Worship. Die heb je al gehoord, maar dit heb je nog niet gehoord. Eventjes hoe dat klonk vanuit de auto van aanvrager Willem.
1: Washed in the water, washed in the blood, I was good as new. Oh, hallelujah, we washed in the water.
0: Ja, hier doe je het toch voor als radiomaker? Ah, heerlijk. Lekker meegezongen, jongens.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Het campingpreekje.
0: Iedere week word je verrast met een nieuwe spreker. En deze week is dat Jacques Esselink. Hij is AI-theoloog. Wat voor theoloog? Ja, je hoort het goed. AI. En dat wordt je helemaal duidelijk in zijn bijdrages.
4: Voor veel mensen is de vakantie bij uitstek een moment om tot rust te komen. En dat betekent ook vaak loskomen van onze apparaten waarmee we vergroeid lijken. Ook als voorganger tijdens de vakantiekerk van RCN vind ik het heerlijk om lekker buiten te preken met wapperende blaadjes. Toch wil ik juist deze week met u nadenken over technologie en dan met name kunstmatige intelligentie, of AI. En de impact die dit op ons leven heeft en hoe je hier als christen mee om zou kunnen gaan. En het thema voor vandaag is wijsheid. Is wijsheid hetzelfde als intelligentie of zijn er twee verschillende begrippen? De Vandalen zegt over intelligentie het verstandelijk vermogen van iemand. Een intelligent iemand kan dus goed nadenken en problemen oplossen. En als computers heel veel gegevens verwerken om eigenlijk menselijk gedrag na te denken, dan heb je in plaats van menselijke intelligentie kunstmatige intelligentie. Door de wetenschap zijn we de afgelopen eeuwen heel veel kennis hebben gekregen en zijn we misschien veel intelligenter geworden. Maar wat staat er nou eigenlijk over intelligentie in de Bijbel? Er staat geen letterlijke definitie, maar er wordt wel gesproken over kennis en verstand. Maar het gaat daarbij niet zozeer over feitenkennis, maar het gaat eigenlijk veel meer over relationeel en handelen en zorg en betrokkenheid. Maar wat betekent dat nou? Een mooi voorbeeld hiervan is de gelijkenis die Jezus vertelt in Johannes 10... over de herder die al zijn schapen kent en op zoek gaat naar het ene schaap. Hij kent dus de schapen. Dit zegt veel meer over wat het betekent om goed te leven. En tegenwoordig noemen we dat vaak ethiek. Misschien heb je wel het gevoel dat het hier gaat over wijsheid in plaats van intelligentie. Er wordt in de Bijbel heel veel over wijsheid gesproken. Sterker nog, een groot gedeelte van het Oude Testament staat bekend als de wijsheidsliteratuur, zoals bijvoorbeeld Spreuken, Psalmen en Prediker. In Spreuken 1 vers 1 tot 7 wordt het volgende over wijsheid geschreven. Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bijzonderheid. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laten wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verweven. Deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. En dit is ook de kern van deze overdenking. Wijsheid is ontzag voor de Heer. Vertrouwen op Hem en niet op aardse wijsheid. Dat zou je misschien ook wel eigen wijsheid kunnen noemen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 vers 4 en 5 het extra scherp. En hij zegt: en mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. In onze wereld is moderne intelligentie, zowel menselijk als kunstmatig, hard nodig. En er is ook niks mee om het op een verantwoorde manier te gebruiken. Maar het zal ons nooit de wijsheid geven die we als mensen nodig hebben. Juist dat mag een bron van rust zijn in deze vakantie. Pak deze vakantie uw Bijbel er eens bij en laat je inspireren door hemelse wijsheid. Want die is hard nodig in een tijdperk van kunstmatige intelligentie.

0: The one and only Lauren Daigle en Hold On To Me. Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb iets nieuws over jou ontdekt.
1: Oh.
0: Ik liep langs je auto en daar zag ik iets bijzonders op de achterbank. En nou heb ik het al de hele zomer over de achterbank. Oh, jij moet echt diep nadenken over, nou ja, de roadtrip, wat wil je horen.
1: Ja, ja, nee,
0: misschien dat dit attribuut op jouw achterbank, ja, ook wel zin heeft in een nummer af en toe.
1: En om mijn auto te loeren?
0: Ja. Maar weet je al waar ik het over heb?
1: Ik heb geen idee wat er ligt, joh. Ja, regenjackie.
0: Nee, er lag echt. Ja, of ik heb gewoon verkeerd gekeken. Ik ben even te twijfelen. Volgens mij zag ik daar een heel schattig beertje, zo Paddington achter.
1: Ja, die heeft moediger ooit gemaakt.
0: Ja, zie je wel.
1: Ja, zeg.
0: Dus jij hebt altijd een passagier mee. Die gaat altijd mee.
1: Ja, dat is mijn moeder eigenlijk.
0: Ach.
1: Ja, in coronatijd heeft ze een paddingbeertje voor mij gemaakt.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dat is echt super lief.
1: Ja, ja, iedereen die ook bij mij in de auto stapt, die zegt, wat is dit?
0: Ja.
1: Hoezo? Hoe kom je eraan?
0: En ik loop al, nou,
1: dus hij is 6 jaar oud.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En zorg je er een beetje voor?
1: Ja, hij zit altijd in het midden.
0: Oh.
1: Ik heb hem ook wel eens de riem omgedaan. Ja, ik sla een beetje door, maar zeg maar.
0: Ach, dit vind ik zo mooi.
1: Ja.
0: Ik wil hier gewoon even bij stilstaan.
1: Ja.
0: En dat gaan we doen tijdens muziek van Marcel en Lydia Timmer. Ja. En dan zometeen krijg je de lunchroom voorgeschoteld van de man die dus altijd een paddingbeertje zelf gemaakt door moeders mee heeft in de auto.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, ik kan me weinig een betere achterbank voorstellen. Dit zijn dus Marcel en Lydia Timmer met een andere plek aan uw voeten.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Europese voetbalbond UEFA plus de bonden van Azië en Amerika hebben in een open brief felle kritiek geleverd op FIFA-baas Infantino. En dan vooral op zijn solo-actie om het WK gedeeltelijk te verkopen. Achteraf deed de FIFA dat als een soort communicatiefout af, maar volgens de bonden was het hele plan sowieso al een miskleun. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht naar

0: navigeren. De problemen duren zeker nog tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en ook toen was er hinder. Bij de Griekse hoofdstad Athene is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Deze keer woedt die aan de zuidoostkant van de stad. Een dorp daar is uit voorzorg ontruimd, want door de harde wind rukken de vlammen snel op. De vorige brand was aan de noordwestkant van Athene. Door een botsing van plushelies in de lucht vielen toen 2 doden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overal zonnig en het blijft droog. Bij 21 graden in het westen tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers. En dat was het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens. Controles. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
4: Een man een man, een woord, dat alles met kleine letters geschreven. Dat wil nog wel eens een mislukking worden. Maar dit met de hoofdletters, dat is een heel ander verhaal. Dit verhaal, hier, zo dadelijk.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja. Van Jumbo.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Met Daan Hartgers.
9: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cody Carnes. Goedemiddag. Er kwam hier net iemand bij de lunchroomkassa met de vraag... Ja, ik zie dat jullie heel veel moois en lekkers op de lunchkaart hebben staan... maar kloppen die prijzen wel die achter die gerechten staan? Nou, nog eens even goed gekeken. 0,00 en 0,00 en 0,00. Is dat geen typfoutje? Dat had ze al gevraagd aan onze bediende en ook aan onze kok. En aan onze vaste lunchroombezoekers, nu dus ook aan mij. Omdat het bijna niet te geloven is, nee. En jazeker, het klopt. Alle gerechten die zijn hier gratis. Ja, waar vind je dat nog? Nou ja, hier gewoon. Hè. Van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2 in de lunchroom met als hoofdmenu muziek. En muziek. En muziek. Geniet ervan.

0: Goed gemaakt, zeg, dit lied. Simpel liefdeslied. Je hoorde Zera Worship en Christian Verwoerd. Daarvoor Natalie Grant met You Are My All in All. Het is 12:15.
1: De dagtekst.
0: Die krijg je dan van ons. Rond dit tijdstip elke dag komt vandaag uit Markus 11, vers 24, waar staat: daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Markus 11, vers 24.

0: De een vindt het heerlijk. En voor de ander mag het wel een tandje minder. Of zoals mijn moeder altijd zegt. Wat de ene te veel heeft de andere te weinig. Nou ja, waar de een op een bepaald lied niet stil kan blijven zitten, is de ander niet in beweging te krijgen. Nou, in Psalm 149 staat: laten zij zijn naam loven met rijdans. Nou, dat gebeurde hier zojuist in de lunchroom met Martin Smith voorop. God's Great Dance Floor. En dan sluit het, hoorde je Irma Dee met Verloren en Gevonden. Ja, het lijkt allemaal heel gezellig en vredig hier in onze lunchroom, maar dat is toch wel een tikkie schone schijn. Ik kreeg net een appje binnen van Marjan. Ik heb een probleem. Dat veroorzaken wij dan namelijk. Ik moet nog boodschappen gaan doen, maar wanneer doe ik dat? Ik luister al vanaf vanmorgen blessings naar Groot Nieuws Radio. Ach, Marjan, sterkte. Ik heb goed nieuws. Straks hier de muzikale lunchkaart. Ja.
1: Lekker. Een hoopvol geluid.
2: Groot Nieuws
1: Radio.

0: Chris Tomlin, een meester in het schrijven van, ik zal maar zeggen, amazing liederen. Dit is daar ook een goed voorbeeld van, hè? I Will Follow. Hij helpt iedereen daar ook bij. Bijvoorbeeld in dit geval middels het delen van een video, een YouTube-je, waar de teksten in verwerkt zijn. Dan kun je ze makkelijk meezingen. Nou, dat hebben inmiddels miljoenen mensen bekeken. Verder zaten we nog even met dat probleem van Marjan. Die wilde boodschappen doen en ook naar ons luisteren. Trudy zegt nou gewoon op pad met je telefoon. De app van Groot Nieuws Radio aan. Oordopjes in. Ja. Krijg je ondertussen van mij het weer. Het is 12:30 precies. Het weer voor vandaag en morgen namens Buienradar. Vanmiddag trekt bewolking over het land, maar later klaart het weer op. In het noordoosten is een lichte bui mogelijk. En de temperatuur die ligt tussen de 21 en 28 graden. Morgen zonnig, droog, met wat stapelwolken in het noorden. 20, 26 graden. Lekker man.
1: De lunchkaart.
0: Even kijken, is dit hem voor vandaag, jongens? Is dit 10 augustus? Klopt het, jongens? Hallo? Ja, 10 augustus, hè? Ja, ik heb de goede kaart. Lekker. Oh, mooie kaart zeg. Ik zie hem al. Heerlijke menu staat erop. A en B. Aan jou de keus zo dadelijk. Welk menu gaan we uitserveren? Hè? Dat is aan jou. Dat is heel simpel. Ik laat ze even horen. Klein voorproefje.
1: Menu A.
0: Ik wil altijd zijn waar u bent. Made for more. En...

0: er maar aan staan.
1: Daan Hartgers.
0: Dat is aan jou, hè? Ga er maar aan staan. De keuze is aan jou. Je kunt hier aan onze balie je keus bekendmaken. En dat kan ook via onze Grootnieuws Radio app. A of B. En waarom, hè?
2: De Lunchroom.
0: A of B.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

Het lijkt zo eenvoudig, hè? Zo'n eenvoudig lied te schrijven. More love, more power. Maar ja, doe het maar eens. Dat kunnen alleen de allergrootste. En nee, dat was in dit geval niet Michael W. Smith die het zelf schreef. Maar dat deed Jude Del Hero. Het was een van zijn grootste successen. Wellicht heb je, zonder dat je het weet hoor, meer liederen van hem gehoord. Die kwamen in het verleden uit bij Vineyard Music. Even kijken, hoeveel tijd hebben we nog, jongens? 4 minuten om te stemmen op de kaart? Ja.

0: hoorde Cela met Gebed om Zegen. Daarmee werd het precies 12:15. Ja, iets heel anders nu, maar de stemmen zijn geteld. Ja.
1: De lunchkaart.
0: Meeste bestellingen die tellen elke middag hier. Hè, zo tussen 12:30 en 12:15. Dan kun je keuze maken uit de muzikale lunchkaart. Nou, dank allemaal voor het stemmen. En ik noem even een paar namen. Dat is die van André. En ook van Wilma. En Agnes. En Frederik. En Nettie, Irit, Yvonne. Ellie, Daniel, Marco, Margriet, Veronica, Klaas-Jan en heel veel anderen.
2: De lunchkaart.
0: Ja. In menu A, want dat is het geworden, zit Ik wil altijd zijn waar u bent, Made for More and As for Me and My Heart.

0: meeste bestellingen kwamen binnen voor menu A. En oh ja, dat was mooi zeg. Met daarin Ik wil altijd zijn waar u bent, Made for More. En As for me and my house. En meer krijg je morgen rond 12:30.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de World Pride erop zit, heeft meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. Daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Machtsvertoon, zeggen de bonden. Ze nemen het de FIFA kwalijk dat hij eigenlijk niet erkent dat Infantino's plan niet deugde. De brancheclub van de glastuinbouwers hoopt dat de telers in het Westland en omgeving eind van de week extra water kunnen krijgen. Door de droogte mogen ze geen water uit sloten halen en dat zorgt voor uitgedroogde gewassen. Er wordt nu gekeken of de telers gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken of zeewater waar zout uit is gehaald. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Het begint drukker te worden op de weg. Onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaan de files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn een ongeluk. 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermals een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerder Zand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Eerde-Zuid en Apeldoorn-Noord.
0: We gaan al zo richting de 20 jaar geleden toen hier in onze lunchroom uit de speakers dit het eerste lied was dat op Groot Nieuws Radio klonk. En we gaan wat zo herbeleven.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: De Lunchroom.
6: Met Daan Hartgers.
5: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Mercy Me. Ik zat net te denken, ja, er wordt momenteel echt nog volop vakantie gevierd. Hè. Dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. We duiken vandaag in het campingleven, maar dan zonder kinderen. Ja, ik herhaal, zonder kinderen. Althans, dat vinden sommige mensen heerlijk. Hè, om even een vakantieplek te hebben waar geen, ik zal maar zeggen, gejengel is. En geschreeuw en gehuil. Ook gelach natuurlijk. Hè. Maar geen kinderdisco's, geen animatieteam dat over het kampeerterrein schalt. Het aantal campings dat kinderen weert is de afgelopen vijf jaar, toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek. En nu ben ik wel even benieuwd naar, bij welke kampeerclub hoor jij? Bij campings met of bij campings zonder kinderen? Nou, laat het ons even weten. Dat kan via onze Grootnieuws Radio-app. Dus bij welke kampeerclub hoor jij? Bij de campings met of campings zonder kinderen? Laat het ons maar weten, want ja, dit is de vraag van ons voor vandaag.

0: Corey Asbury, We Are Messengers, Come What May, daarvoor Martijn Buwalda, bijna zeker.
1: De plaat die je raakt.
0: Die hoor je hier elke dag, rond 1:15 ongeveer. Muzikant Marcel Siemer las zo'n 20 jaar geleden een aantal bijbelgedeeltes en dacht, dat zijn mooie woorden en gedachten om een lied over te schrijven. Toen niet wetend dat zo'n 20 jaar later Grootnieuwsradio-vriendin ons liet weten dat dat lied juist haar hart nog steeds raakt. Er wordt gezongen, u voelt met mij mee, vreugde en verdriet. U werd ook verzocht, toch zondigde u niet. Daarom mag ik nu met vrijmoedigheid komen tot uw troon in uw aanwezigheid. Linda, bij deze het lied dat jouw hart raakt.

0: This is Amazing Grace, geef me Jezus. Daarvoor het lied dat het hart raakt van grootnieuwsradiovriendin Linda. En ik kom tot u. Het is 2:30, bijna. Tijd voor het grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekt een strookje bewolking over het land, maar later klaart het weer op. In het noordoosten een lichte bui, hier en daar. En de temperaturen die liggen vanmiddag tussen de 21 en 28 graden. Morgen dan wordt het zonnig, droog, stapelwolken in het noorden. Dan 20 tot 26 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Het is nog volop vakantietijd en ik vraag vandaag aan jou: bij welke kampeerclub hoor jij? Bij campings met of juist campings zonder kinderen? Laat het ons maar weten.
2: De Lunchroom.
0: Via onze app.
1: Het Chris

0: Net over bijbelteksten die muzikant Marcel Siemer inspireerde tot het schrijven van een lied. Nou, tekst van zojuist was er ook één natuurlijk. Het Onze Vader, op muziek gezet door Matt Maher, The Lord's Prayer. En je hoorde Dean met Heel Mijn Hart.
1: De Lunchroom.
0: Zo.
1: Schuif aan bij Daan.
0: Ja, kan elke dag even aanschuiven in onze lunchroom. Uit onderzoek blijkt dat het aantal campings dat kinderen weert de afgelopen 5 jaar is toegenomen. Ik was even wel benieuwd naar jouw mening, jouw beleving. Ben jij van de kampeerders bij campings met of campings zonder kinderen? Deborah zegt, als ik met de kleinkinderen op pad ga, dan natuurlijk heerlijke drukte om me heen. Genoeg te doen om die kinderen bezig te houden. Hoe meer kinderen, hoe meer vreugd. Kamperen zonder de kinderen is zeker ook niet verkeerd. Dan kom ik lekker tot rust. Hey Daan, wij houden van de camping met kinderen, rijden nu weg van de camping Spring Harvest en we zijn enorm blij dat we net Groot Nieuws Radio hebben gevonden. Nou, dat is mooi. Al dus Daniel, Jelka en Evna. Jeff zegt campings zonder kinderen. En dat komt omdat kinderen tegenwoordig de hele tijd gaan gillen als ze aan het spelen zijn. Zo hard mogelijk en zoveel mogelijk. En de ouders doen daar niets aan. Ik heb tegenwoordig ook vaak oordopjes in als ik naar het zwembad ga. Al dus Jeff, maar hij is niet de enige. Geldt ook voor Jonas, Greetje en ook voor Joke. Dus even kijken, wie hebben we hier? Ineke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Campings met of zonder kinderen?
2: Met, een mix. Mix van jong en oud.
0: Oh, een mix. Oh ja.
2: Ja, echt. Ja, wat ons betreft een mix van jong en oud. Wij zijn zelf senioren. Oh. Maar nee hoor, met kinderen gewoon. Ja. Lekker een mix van jong en oud.
0: Ja, je kunt het wel hebben, die jengelende kinderen, zeg maar.
2: Nou, natuurlijk eigenlijk maar ook wel eens. En dan weet je, dan denk ik, jongens, er hoort erbij. En er zijn ook wel eens niet aardige senioren, zeg maar. En dan, nee jongens, en als het te gek wordt, dan spreken we elkaar gewoon aan. En ja. Nee, wat ons betreft een lekkere mix van jong en oud.
0: Ja, samen op weg, zeg je, Ineke.
2: Ja.
0: Nee, ik hoorde je ook heel zachtjes zeggen, die ouderen kunnen er soms ook wat van.
2: Ja, zeker. Oh. We zijn af en toe beheerder op een camping van de Nederlandse Caravan Club. Yes. En dus dan zijn we een aantal weken zijn we het ophoofd. En dan hebben we ook wel eens met senioren te maken hoor. Die denken van jongens, mag het iets minder?
0: Yes.
2: Dus
0: ze luisteren toch niet, Ineke. Waar zit hem dat lawaai dan in?
2: Wat vaak gebeurt is dat mensen met meerdere bij elkaar zitten. En dan wordt het wat luidruchter.
0: Sap je erbij, ja.
2: Ja, precies dat.
0: Ja. En dan moeten jullie ingrijpen, Ineke.
2: Soms. Ja, maar dat is echt. Ja, dat is soms hoor. Dat is maar af en toe gelukkig. Ja.
0: Vriendelijk woord en dan komt het wel weer goed.
2: Precies. En een beetje humor. En gelukkig heb ik een echtgenoot die dat wat beter kan dan ik. Dus die stuur ik er gewoon op af. Zo werkt dat.
0: En die heeft veel geduld, Ineke.
2: Ja, die heeft meer geduld dan ik. Ja, duidelijk. Ja. Dat zeg ik eerlijk. Ja.
0: Nou, respect voor dat jullie dit doen. Hartstikke mooi. En jij gaat dus voor de mix. Hè? Ja.
2: Ja, wij gaan voor de mix. Mooi. Ja,
0: ga zo door, Ineke.
2: Doei. Ja, oké. Dankjewel. Doei. Fijne uitzending.
0: Doei. Doei.

onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: je ooit dacht.
1: Rob Favier wil jou en ons iets adviseren. Er gebeurt van alles in de wereld, maar raak dan niet te veel daarvan in de war. Raak niet in paniek. Maar probeer alles te zien vanuit Gods belofte dat er ooit een nieuwe hemel en ooit een nieuwe aarde komt. Kijk de horizon voorbij.

0: voor King & Country Shoulders. Hans, goedemiddag zeg.
1: Goedemiddag Daan.
0: Is het lang geleden?
1: Het is, dat kan best wel zo voelen.
0: Een weekje of drie.
1: Ik was vanochtend wel verbaasd dat ik je nog herkende. En bij jou duurde het nog wat langer.
0: Ja, ik denk dat er... Wie is die bruine man?
1: Wie is die man ook alweer?
0: Je ziet er goed uit, Hans.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, goed gehad.
1: Ja, was leuk.
0: Ja.
1: Even 3 weken vakantie.
0: Ja.
1: En nu kunnen we er weer 49 weken tegen.
0: Zeker. Wist je wachtwoord van je laptop nog?
1: Ja, maar ik neem mijn laptop altijd mee.
0: Hans.
1: Ja, dus Hans. Soms moet je dingen even een beetje in de gaten houden.
0: Oh ja?
1: Ja, zeker een club als Groot Nieuws. Maar ja. Van de zijlijn toch af en toe een klein beetje in de gaten houden.
0: Nee, alles, maar ik alles heb onder controle, toch? Hè?
1: De meeste dingen gingen goed.
0: Toch? Ja, volgens mij. Dank aan Tom.
1: Nou, denk aan Tom. Tom, die sprak ik vanochtend even. En hij straalt van oor tot oor. Alleen het idee al dat die zomerclassics even mogen presenteren.
0: Nee, hij was mooi, man.
1: Die vond het fantastisch.
0: Ja. Goed dat hij er was. Goed dat jij er bent.
1: Zo is het. Goed dat jij er bent ook, Dan.
0: Ja, zeker.
1: Goed dat de luisteraar er ook is.
0: We kunnen gewoon door.
1: Ja, goed dat iedereen er is.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Nou, dat wat Tom ook deed vorige week. Lekker nieuw uit Nederland moment. En hele fijne zomerclassics. Van onder meer Lisa Bevel en Stacia Rico.
0: Oh, dat wordt mooi. Nou, veel plezier, Hans.
1: Dankjewel.
0: De lunchroom die is morgen natuurlijk gewoon weer geopend van 12 tot 2. En dat is elke dag zo.
2: Groot Nieuws Radio. Elke dag. Opbouwend. En inspirerend.

0: band.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De hitterecords sneuvelen om de havenklap en het Europese Weerbureau heeft uitgezocht dat het in 33 landen de warmste julimaand ooit was. En dat betekent dat 900 miljoen mensen het bloed heet hadden. De records sneuvelden vooral in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Spanje en Frankrijk. In Schijndel is een vrachtwagen vol met hooibalen in brand gevlogen. De cabine van de truck is uitgebrand, schrijft Omroep Brabant. Wat het vuur heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde is afgesloten en de brandweer is bezig met blussen. The Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, Oppenheimer. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem zien in supergroot formaat. Het is de meest succesvolle IMAX-film ooit. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles. Wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oude Rijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35, Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemerleveld nog 10 minuten vertraging.
12: Precies een week geleden liep ik over een hoge berg ergens in Tirol. Nu zit ik weer met een koptelefoon op achter de microfoon om voor jou de mooiste muziek te delen. We beginnen maar eens met Shane & Shane.
13: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 per se gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 per se gratis. En Maple to go, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Backstage.
8: Met Hans van Vuren.
7: Het christelijke radiostation.
8: Radio.

0: Christ Our Hope in Life and Death. We hoorden Shane and Shane.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Schmelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze maandagmiddag. Het is 10 augustus, de dag dat ik weer begin na een aantal weken vakantie. En ik heb het mooi gehad. Natuurlijk zijn we via de socials min of meer in contact geweest. Maar laat ik alsjeblieft ook even uitgebreid dankjewel zeggen tegen collega's Lucas Kramer en Tom Herlaar. Zij hebben de afgelopen weken backstage verzorgd. En wat ik begrijp ook uit de reacties op de socials, hebben zij dat voortreffelijk gedaan. Ik sprak Tom vanochtend, die straalt nog steeds van oor tot oor. Op het moment dat hij denkt aan de liederen als The Parchment. De zomerclassics heeft hij enorm van genoten. Nou, en daar gaan we gewoon nog eventjes mee door. Want de zomer is nog volop bezig. Allerlei mensen zijn nog op vakantie. Misschien jij nu ook wel. En luister je ergens op een mooie berg of in een roeibootje op het strand. Het kan allemaal. Laat het gerust ook even weten. Ik ben heel benieuwd hoe het jou vergaat. Wij gaan straks heerlijk genieten van de zomerclassics. Van onder meer Stacio Rico. Eerst naar een brug over woelig water. Dit is Elisa Manna.

0: Great Are You Lord, hoorde One Sonic Society.
1: Groot Nieuws Radio,
2: Zomer Classics.
0: Deze zomer verwennen we je met mooie klassiekers uit de archieven. En soms gaan we heel ver terug in de tijd. In dit geval blijven we in deze eeuw. Misschien ken je het wel. Er zijn van die lijstjes online waar je gewoon even kan aanklikken als je in een bepaald land bent geweest. En zeker in de zomerperiode worden dat soort lijstjes nog wel eens aangevinkt. Dat je denkt, oh ja, voor het eerst ben ik in Kroatië geweest. Of ik ben voor het eerst in Wit-Rusland geweest. Of ik was nog nooit eerder in, nou, noem een land. En ik heb even zo'n lijstje erbij gepakt. In dit geval van een zanger. En het lijstje in dit geval gaat om bijvoorbeeld Australië, om Oostenrijk, om België, om Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Rusland, Schotland, eigenlijk onderdeel van het Verenigd Koninkrijk natuurlijk, Verenigd Koninkrijk zelf, Zwitserland, Zweden en Oekraïne en de Verenigde Staten. Ja, wat is dit voor lijstje? Dit is niet het lijstje van de landen waar ik geweest ben voor Stasia Rico. Mogelijk is ze er geweest, het zou zomaar kunnen. Maar het is in ieder geval een lijstje met landen waar zij in hitlijsten stond in 2001 met haar tweede single There's Gotta Be More To Life. In Nederland kenden we de zangeres toen al, natuurlijk allereerst vanwege haar wereldhit Stak die ervoor was en haar bezoek aan de EU Jongerendag in de Amsterdam Arena. Nu gaan we naar single nummer 2, ook een wereldhit, There's Gotta Be More To Life.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: verteld. Worden Marcel en Lydia Zimmer. Lydia 2007 en die daarvoor was 2001. Stacey Rico, More to Life. There's Gotta Be More to Life 2003 was dat overigens natuurlijk.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, en dan gaan we naar een internationale artiest. Ze komt uit het noorden van het land. Haar naam is Kirsten Halting. En begin dit jaar, of eerder dit jaar, kwam zij met het album Tell It Like It Is. Verhalen uit het leven, maar dan wel vertellen hoe het zit. Namelijk dat het leven niet altijd gemakkelijk is. Ze heeft er een heel boek over geschreven. Hoe dat bij haar zelf heeft gewerkt, gezondheidsproblemen, maar toch ook die passie om te blijven zingen. Ze vertelde ons eerder in een uitzending al dat ze deze zomer naar de Verenigde Staten zou gaan om daar te toeren. Nou, inmiddels zijn de locaties bekend en die tour die gaat plaatsvinden in de eerste week van september. Een samenwerking met de SOG Crew. En dat is een samenwerking die hip-hop en country, of Americana zoals het bij Kirsten heet, en worship combineert. Op verschillende podia. Ze gaat allereerst naar Colorado. Uiteindelijk zal ze aankomen in Californië. En tussendoor hoopt ze ook nog een aantal concerten te vinden in Arizona. Nou ja, een bijzonder interessante zomerbesteding natuurlijk. Voor zangeres Kirsten Halting. Wij gaan luisteren naar haar lied Keep On Moving.

0: Haunting, Every Blessing, dat was Rant Collective. Daarvoor het lied Keep On Moving van het album Tell It Like It Is van Kirsten Alting.
1: De dagtekst.
0: Die vinden we vandaag in Marcus 11, we lezen vers 24. Daarom zeg ik jullie alles waarom jullie bidden en vragen. Geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik jullie alles waarom jullie bidden en vragen. Geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Lees dat nog even na in Marcus 11. Dit was vers 24. We gaan luisteren naar muziek van de band Lef. Stil maar mijn ziel. Aansluitend daaraan This Is Our God van Phil Wickham. En er staat ook nog een mooie zomerclassic van Michael W. Smith op de planning. En dan heb ik het niet over de worship albums, dan heb ik het over eind jaren 80. Maar eerst, zoals gezegd, luisteren we naar Lef. Stil maar, mijn ziel.
2: Stil maar, mijn ziel. De Heer is heel dicht bij je.

Smit. Ja, en ik probeer mee te lezen. Soms lijkt het alsof ik het allemaal uit mijn hoofd doe, maar dat is niet altijd het geval. Veel wel, maar niet altijd. Maar ik heb tegenwoordig een leesbrilletje en ik heb daar of met mijn vette vingers aan gezeten, of mijn ogen hebben wat moeite met scherp stellen. Maar ik had toch even een lijstje gemaakt met de nummer 1 hits van Michael W. Smit tot aan 1988. Want in 1983 verscheen zijn eerste album. Daar stond gelijk een nummer 1 hit op met Great is the Lord. Een aantal jaar later volgden nummer 1 noteringen voor I Know en Rockettown. En toen was daar de live set. Dat is natuurlijk geen studioalbum, dat kwam in 1987. Maar was best wel een succes, een live album met een nummer 1 notering voor het lied Emily. Ook het lied Friends kreeg toen een herkansing, want die heeft nooit op 1 gestaan. In ieder geval niet, misschien later nog, met de derde uitvoering daarvan. Dat moet ik even uitzoeken. Maar die eerste 2 keer dus niet. En toen kwam er in 1988. Toen kwam dan het album uit Eye to Eye. En daarop staan een aantal nummer 1 noteringen voor The Throne bijvoorbeeld. Of Pray For Me, maar ook een lied dat een beetje tussen wal en schip is gevallen. Het is niet een 1 geworden, wel een top 5 notering voor dit lied. Maar het is zo lekker. Ik sprak Michael W. Smit er een keer over van joh, hoe kan het nou dat dit lied op de een of andere manier toch een klein beetje in de vergetelheid is geraakt. Ja, en hij wijt er toch maar aan dat er heel veel te kiezen is in zijn repertoire. En misschien moet ik hem gelijk geven. Maar vandaag kiezen we er wel voor van het album Eye to Eye 1988, Hand of Providence.

kwartier geleden hoorden we het lied Stil maar mijn ziel. En nu was daar Stil mijn ziel, wees stil van de Opwekking Band. Ja, ik weet niet wie het nodig had om dit te horen. Maar die boodschap lijkt me verder duidelijk. Chris Tomlin dan, met het lied How Good It Is. Hoe goed is het? Hoe goed is het? Ja, daar begint hij mee. 3 keer op rij aan het begin van het lied. How good, how good, how good it is. En dan 3 keer herhalen, dus 9 keer in totaal. Maar wat is er dan zo goed? Hij zegt, het is goed om God te aanbidden. Om zijn aanbidding te bezingen. Want de hele schepping doet dat eigenlijk al. Zoals hij in zijn lied zegt, de rivieren klappen in hun handen. Bergen heffen hun lied op. En zelfs de rotsen, de stenen, roepen het uit. De schepping staat in verwondering over de grootheid van God. Hoe kunnen wij als mensen dan achterblijven? How good it is.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Het smeult nog steeds in het bos bij Venraai, waar vorige week een brand was. En daarom gaat de brandweer ook deze week door met nablussen. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden, zodat de smeulende plekken beheersbaar blijven. Het water in de Rijn staat dan wel op recordlaagte, maar de scheepvaart in ons land heeft er minder last van dan in Duitsland, zegt een econoom van ING. Wij hebben meer vaarwegen en alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kan je nog gewoon varen. Een Belgische jongen van 19 is opgepakt als 7e verdachte van de moord op een Nederlander 2 jaar geleden in Spanje. Hij is uitgeleverd aan Nederland en zal hier terecht staan samen met de anderen. De moord was waarschijnlijk een opdracht van drugscriminelen, maar de daders schoten de verkeerde dood. En dan het weer nu van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon en het is 21 tot 29 graden. En morgen is het een paar graden koeler. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Beek en Donk en Helmond staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht.
10: Ik hoop en verwacht dat je in de stemming raakt voor muziek van Reijer en Thea. Ze gaan binnen de komende minuten gebeuren. Eerst geef ik het woord aan Matt Rapman en Martin Smith. The Heart of Worship.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Backstage
14: met Hans van Vuren.
6: Het christelijke radiostation.

0: versie heb, worden Matt Redman en Martin Smith. En terwijl zij zingen, moest ik denken aan een bericht dat ik vorige week toegestuurd kreeg, dat een van hun generatiegenoten, Tim Hughes, ook een nieuwe platendeal heeft getekend. Jarenlang is hij wat meer op de achtergrond gebleven, maar er komt dus nieuwe muziek van Tim Hughes. Maar goed, dit waren Matt Redman en Martin Smith.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakien Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: Ja, en met een stapel mooie muziek. Onder meer van Thea van Israel en New Breed. We hebben muziek van Sarah Johanna en ook van Toby Mac. Een zomerclassic van Lisa Bevel. Maar goed, we doen ze gewoon achter elkaar. Dan raak je ook niet in de verwarring. We gaan luisteren naar Yeshua. Dit is Reijer.

0: It's gonna be good. En het is een heerlijke dag om God te aanbidden. Aldus Thea.
1: Groot Nieuws Radio. Zomer Classics.
0: Wij gaan luisteren naar muziek van zangeres Lisa Bevel. Een lied uit 1994 van haar tweede album All Because of You. En ik kom even op een opa verteld verhaaltje. Het was in het jaar 2000, 26 jaar geleden, dat ik in Nashville was. En ik mocht een interview doen met Lisa Bevel. Omwille van haar vierde album, dat hier in Nederland overigens een beetje onbekend is gebleven. Maar ja, ik vond het spannend. Lisa Bevel in mijn hoofd was toch een grote muzikant. We hadden haar in Nederland toch altijd op Spoor 7 gehoord. Ze was op het Spoor 7 Festival geweest. Ze had altijd aanstekelijke muziek. En op de een of andere manier had je toch het idee dat dat een grote act was. Een grote zangeres. Drie goede platen gehad. Diverse radiohits. En dan denk je, ja, die heeft het goed gedaan. Die zal wel goed binnengelopen zijn. Ook veel radiohits. Nou ja, dat idee. En op de een of andere manier kwam dat ter sprake in het gesprek. Omdat ze toch aangaf dat ze veel ook uit eigen zak had moeten doen. En ik keek haar aan en ik zei, wacht even, Lisa Bevel, de grote muzikant. En ze moest heel hard lachen. En op dat moment heb ik toch iets geleerd over hoe de platenindustrie werkt. Ze maken een plaat met je, die schieten ze voor. Daar staat een bepaald bedrag voor. En pas als dat terugverdiend is, dan verdien je als muzikant daar wat aan. In ieder geval, zo werkte dat destijds. En ze zegt, ik moet van mijn platen die ik gemaakt heb nog 30.000 exemplaren verkopen voordat ik er zelf wat van zie. Maar ze worden niet meer geperst, dus effectief heb ik er niets aan overgehouden. Ja, nou zal dat op bepaalde vlakken toch net iets anders zijn geweest. Maar dat heeft mij wel veel geleerd. En tegelijkertijd is dat beeld blijven staan dat zij grote radiohits had en een bekende zangeres was. Ze heeft ook veel haar geld heeft ze uiteindelijk verdiend met het inzingen van radiocommercials en heel veel achtergrondzang doen bij collega-muzikanten. Er zijn meer albums waar zij achtergrondzangeres is dan waar ze frontzangeres is. Maar vandaag hebben we er eentje bijgepakt. Sunshine and Joy. Geschreven door Phil Madeira en Tommy Sims voor haar tweede album All Because of You. Het lied zegt eigenlijk, het leven lacht me niet altijd toe. Soms heb ik het idee dat het helemaal ik tegen de wereld is. Maar dan denk ik aan Gods genade en dan besef ik, uiteindelijk komt de vreugde en ook de zonneschijn wel weer terug.

0: Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: good. We hebben het in deze uitzending al vaker gehoord. Het is een goed idee om God te aanbidden. We hoorden zojuist Israel en New Breed. En Israel, dat is dan Israel Houghton.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Sarah Johanna is een zangeres die begin dit jaar kwam met een Engelstalig lied. Het heet Rooted, maar de tweede single was opeens in het Nederlands. Het vertelt het verhaal van Jozef uit de Bijbel. Er zijn meerdere Jozefs in de Bijbel, maar in dit geval gaat het over een van de zonen van vader Jacob. En hij kreeg van God een droom. En hij droomde dat zijn broers voor hem zouden buigen. En nou, zijn broers die vonden dat maar een stomme droom en die gooiden hem een put. Uiteindelijk kwam hij in Egypte. Nou, we kennen dat verhaal. En het duurde jaren voordat zijn droom uiteindelijk uitkwam. En dat is denk ik ook de boodschap van het lied, heel ons leven. Dat er soms beloften zijn in ons leven die niet zomaar 1, 2, 3 uitkomen. Het is niet zo dat als je vannacht iets droomt dat het dan morgen is gebeurd. Nee, soms moet je op wat dingen wachten. Wij gaan luisteren naar Sarah Johanna.

Faithfully, we hoorden Toby Mac. Ik ga je straks meer vertellen over een te verschijnen live album, DVD, The Music of the Jesus Revolution, met allerlei mensen, muzikanten van weleer. We gaan er straks ook eentje horen. Eerst de nieuwe muziek van Mozik Worship. Kees Kruijenoord zingt Eén Heer.

0: That's the truth, woorden Megan Woods. En daarvoor één heer van Mozik Worship.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: En deze Zomerclassic is van Randy Matthews. Hij wordt gezien als een van de pioniers in de Jesus Music Movement. Alleen zijn naam komt hier op Groot Nieuwsradio wat minder vaak voorbij. We hebben het veel vaker over Randy Stonehill of Larry Norman. Misschien Phil Keaggy in Second Chapter of Acts. Maar Randy Matthews was absoluut onderdeel van die movement. Sterker nog, even terug in de geschiedenis. Hij begon zijn eerste album in 1971 uit te geven. Dat was nog bij Word Records. En Word Records was in die tijd een platenlabel voor gospelmuziek. Traditionele gospelmuziek, meer Southern Gospel, Close Harmony, dat soort dingen. Hier en daar ook wat preken op plaat of cassette. Zij raakten een klein beetje in de war met die Jesus Music. Want daar werd opeens ook elektrisch gitaar gespeeld en basgitaar. En dat was allemaal wat anders en wat nieuw. Dus zij richtten een nieuwe platenmaatschappij, Mirror Records, op. Speciaal voor die nieuwe movement. En Randy Matthews hoorde daarbij. Nou, dat wilde ik toch even gezegd hebben, want die Jesus Movement, die is weer in beweging. Er is een Kickstarter loopt er momenteel. Ze zoeken €47.000 om een dubbel LP of dubbel CD uitgave te maken. 20 songs in totaal erop, met klinkende namen als Phil Keaggy, Randy Matthews, Honey Tree, Randy Stonehill. Daaraan werken ook mee John Slid, zanger van Petra, Billy Smiley van Whiteheart. Een dochter en een kleindochter van Chuck Sigar gaan op dat album meedoen. Paul Clark, Virgil Beckham, allemaal grote namen. Ze hebben hem nog niet helemaal, nog 3 dagen te gaan. Maar nou ja, goed, interessant iets. Een stuk geschiedenis, komt een documentaire bij. Dus de DVD vertelt ook iets over hoe dat in die tijd allemaal is gegaan. En ja, dat zijn interessante zaken, vind ik zelf. Hoe is muziek gekomen? Natuurlijk, we kunnen genieten van dat wat nu is, 2026 is. Maar je snapt het pas echt goed als je ook de jaren 70 en 80 daarin meepakt. Nou, dat gezegd hebbend, wij gaan luisteren naar een lied uit 1980. Randy Matthews, Which Side Are You On?

Which Side Are You On? Van titeloos album uit 1980 van Randy Matthews. Ja, en als de Kickstarter slaagt, dus binnenkort nieuwe live muziek van de helden van weleer. Zo wil ik ze toch wel even noemen. Ja, en over helden gesproken. Straks na het nieuws van 4 uur hoor je Luc en Lucas in de dag van vandaag. Ik wens je daar ontzettend veel plezier bij. Morgen ben ik weer bij je terug. En nu een lied van de band die ik vandaag nog niet heb gehoord. Jij misschien wel, maar geniet ervan. Kom tot hem. Dit is Sela.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien ook het doelwit was. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakje. Bomexperts stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Op de kermis in Ozaan heeft de politie gisteravond iets te hard ingegrepen bij een vechtpartij. Een vrouw kreeg een duw van een agent en viel op de grond. Ze is gewond. De politie zegt dat allerlei mensen zich ermee bemoeiden en niet luisterden toen hun werd gevraagd om afstand te houden. In de Oostenrijkse Alpen zijn 3 gezinnen in de problemen gekomen toen ze aan het wandelen waren. Ze waren totaal onvoorbereid de bergen ingegaan, met kinderwagens en al. Ze zijn uiteindelijk naar beneden gehaald, ook met helikopters. De families raakten niet gewond, maar moeten wel betalen voor de redding. En dan het weer nu van Weer Online. Wisselend bewolkt met af en toe ook zon. Het is tussen de 21 en 29 graden. Morgen volop zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
9: Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij.
10: En zometeen in de middagshow Lauren Daigle.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: Oh, dat is nog heel veel verkeersinformatie. Ik zei zometeen Lauren Daigle.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start.
13: En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
22: De dag van vandaag.
23: Met Lucas Kramer.
22: Het christelijke radiostation.

0: Je vraagt je af, ja, hoe brengt Lauren Daigle haar zomervakantie door? Nou, het antwoord vinden we op haar Instagram. Al waterfietsend, zongenietend en filmpjes makend op een azuurblauwe Lake Tahoe in Californië. Ja, heerlijk zeg. En aan muziek horen we de hele zomer hier op Gronings Radio, zoals deze Trust in You.
1: De dag van vandaag met Lucas Kramer.
0: Een hele goedemiddag. De middagshow is dit van maandag 10 augustus. Ja, ik heb het misschien vaker verteld, maar ik doe mee aan een challenge om in alle Nederlandse gemeentes gefietst te hebben. Nou, het is echt een meerjarenproject. Een beetje bij beetje gaat het lukken. Ik zit nu op 74%. Nou, afgelopen weekend was ik aan het fietsen in Friesland. En ja, die provincie heb ik op de Waddeneilanden daarna helemaal afgevinkt. Nou, en als je dan uren op de fiets zit, dan gaan je gedachten alle kanten op. Ja, en dit weekend dacht ik na over de vraag, ja, hoe wordt Jezus nou zichtbaar in onze Nederlandse provincies? Want al fietsend door de provincies zie ik veel en ook wel verschillen in hoe, ja, Jezus dan zichtbaar wordt in ons land. Dus ik dacht, ik neem de vraag even mee naar de radio. En ik stel hem aan jou, de vraag, ja, hoe wordt Jezus nou zichtbaar in jouw provincie, waar jij nu op vakantie bent of waar jij woont? Ja, hoe kan ik dat zien? Hoe kan ik Jezus zien in jouw provincie? Nou, ik ben heel erg benieuwd, dus laat even van je horen en stuur je reactie in via de Gronings Radio WhatsApp. Nou, even een schot voor de boeg. Friesland, ja, daar was ik dus. En ja, daar heb ik een hele mooie kerkenroute gefietst. En ja, in al die kleine eeuwenoude kerkjes, ja, ik vind dat prachtig en daarin zie ik iets van Jezus. Ja, ik was ook door mijn foto's aan het scrollen. Toen ik in Limburg was, ja, daar heb je op elke hoek van de straat zo'n landkruis staan. Een verwijzing naar het offer van Jezus. En bij een zo'n foto stond ook de mooie tekst: in dit teken overwinnen wij. Vind ik wel heel erg mooi. Nou, de vraag is dus, hoe wordt Jezus zichtbaar in jouw provincie? Nou, laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp.

0: De Opwekking Band in de dag van vandaag. Je hoorde Wie Vrees Ik Nog. Daarvoor Seth's Leader en Bye Bye. Maakt het 4:15. Ja, ik stelde je net de vraag van ja, hoe wordt Jezus nou zichtbaar in jouw omgeving of in jouw provincie? Nou, komen leuke reacties al binnen via de Gronings Radio WhatsApp. En als je nog wil reageren, voel je vrij om dat te doen. Johan en Joukje laten weten, in een dorp vlakbij Sneek, in Friesland dus, is een spandoek te zien met een oproep voor een nieuwe voorganger. En het zou een opmaat kunnen zijn voor voorbijgangers om Jezus' liefde te leren kennen. Mooi zeg, dank voor het reageren. En Carola laat weten, in Spanje, in Gualbe, in een appartement, hoorden we Spaanse muziek. Maar hoorden we dat nou goed? Zijn het bekende christelijke melodieën? Nou, dat was het dus het geval. En Carola kon het niet laten, heeft samen met haar echtgenoot even aangeklopt. En dat gezin in dat huis prees God. Nou, we gaven een hand en zeiden Gloria Dios, alle eer aan de Heer. Ja, mooi. Nou, ik had eenzelfde ervaring vandaag. Ik zat in de auto te wachten voor een stoplicht en ik had de Gronings Radio best wel hard aan. En dan sta je dan, of dan kijk je naar links en dan zie je ook een automobilist. En ja, zou ik dan toch mijn raampje dicht doen? Zou ik toch de radio wat zachter zetten? Nou, gewoon lekker blijven luisteren. Kan gewoon natuurlijk. Nou, wil jij nog reageren? Hoe is Jezus zichtbaar in jouw omgeving, in jouw provincie? Laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, wist je dat de top 1008 rijkelijk voorzien is van vreugde? Nou, denk aan het lied Sela en Vreugde van mijn hart op nummer 652. We hebben dan ook Joy Enriquez op plek 482 met Lord I Need You. We hebben ook Joy in the Morning van Thorne Wells. Nou, Martin Smith die zorgt ook voor Joy in the Evening. En die vreugde die gaat zo diep, die is zo gefundeerd in Jezus. Die Joy die kan nooit geroofd worden. Dat zingen Josiah Queen en Brandon Lake in Can't Steal My Joy. Ja, en dan Cici Winans zingt dat ze vreugde ondervindt in alle omstandigheden. Zelfs in stormen en andere moeilijke omstandigheden. En dat komt omdat ze Jezus in haar hart heeft. Ja, en dan hebben we ook Gospel Boulevard en een goed koor. Ja, dat zorgt altijd voor een extra portie joy. En dat komt doordat samen zingen zo verbindend werkt. En dan zingen ze ook nog eens over joy. Nou, dan is de cirkel helemaal rond. Gospel Boulevard en joy op plek 344 in de top 1008 van Gronings Radio.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Chapel Worship.

God is trouw door alle generaties heen. Firm Foundation hoorde je van Cody Carnes. En er komen nog hele leuke voorbeelden binnen via de Gronings Radio WhatsApp. Ja, op de vraag, ja, hoe is Jezus zichtbaar in jouw omgeving, in jouw provincie? Nou, Paul die komt met een mooi voorbeeld uit Neerpelt in België. Ja, daar hangt een plakkaat boven het gemeentehuis. Met de volgende tekst: de gemeenteraad in zitting van 23 maart 1927... erkent met eenparige stemmen Christus koningschap, betuigt hem eer en hulde. Nou, ik vind het mooi, hij stuurt een foto mee. Het ziet er fantastisch uit. Ja, en Rita deelt een voorbeeld van een lunchroom in Enschede van hoop en ontmoeting. Je kan er een extra koffie bestellen voor iemand die zich het niet kan veroorloven. Nou, mooi om zo ook je geloof met elkaar te kunnen delen. Dankjewel, Rita, voor het delen. Straks het nieuws van 4:30 na Joop.

0: Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Je hoorde Joke Buijs. 2 minuten over 4:30. En hier is Mark Bergt met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Er is een zware aardbeving geweest in Colombia. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder het puin. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Bij Athene brak vanmorgen een natuurbrand uit. Maar na een paar uur blussen is die alweer onder controle. Er werden ook mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk of die meteen weer terug mogen. En zanger Henk Wijngaard ligt in het ziekenhuis, meldt Omroep Drenthe. Hij is 80 en heeft last van zijn hart. Henk Wijngaard is vooral bekend van de hit Met de vlam in de pijp.
0: Dankjewel, Mark. Ja, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond is er eerst nog volop zon en het blijft de hele nacht droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ja, morgen vrij zonnig met hier en daar wat bewolking en het blijft droog morgen bij maximaal 25 graden. Ja, en dan de maandagmiddag verkeersinformatie door de ANWB. En die is hier.
2: Er staat zo'n 60 kilometer file. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je behoorlijk wat vertraging tussen Band en Lemmer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Er staat een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Daar zijn zelfs 2 rijstroken dicht. Kost je 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Ermelo en de afrit Elspeet heb je de meeste vertraging, namelijk een half uur. Staat er een kapotte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is.
0: Lucas Kramer. Ja, met de vlam in de pijp terug naar huis na je werkdag. Als je tenminste vandaag gewerkt hebt. Met zometeen in de middagshow Eline. En dit is CC Winans en Come Jesus Come.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: U bent door en door goed. Een lied van Eline en de voor CC Winans en Come Jesus Come.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.

Het kan de komende weken en maanden zelfs erger nog worden. En ook pontvaren schrijf ik op. Ja, dat werkt blijkbaar heel erg verslavend. Steeds meer fietsers trekken van pontje naar pontje en maken zo de mooiste tochten langs nou, bijvoorbeeld de Maas. Nou, bij Niftrik vaart de pont op zonne-energie en wordt die helemaal door vrijwilligers bemenst. En de fietsers zijn het erover eens. Nederland is heerlijk om doorheen te fietsen. Al varen niet alle ponten, moet ik eigenlijk zeggen. Vanwege dus die laagte van de rivieren. Goed, nou, twee woorden die hebben alvast op papier staan. En heb jij nog een woord wat we daaraan kunnen toevoegen? Heb jij een woord voor deze maandag 10 augustus 2026? Een woord dat jouw dag typeert? Laat het weten via de Groningen Radio WhatsApp. Straks in de middagshow Mercy Me and Make It Well. En dit is Don Moan. And your love never fails.

0: Mercy Me in de dag van vandaag. And make it well. Ja, we zijn bezig met woorden van vandaag. En volgens mij is het vandaag Nationale Verfdag. Want zowel Hilde als Stefan die hebben dat als woord van vandaag doorgegeven. Namelijk verven. Schrijf eens op, dankjewel. En Simona, woord van vandaag is verse tomatensoep. Ze heeft tomatensoep gemaakt van haar eerste eigen gekweekte tomaatjes. Heerlijk. Nou, eet smakelijk, Simone, zometeen. En dan gaan we naar Marvin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is jouw woord van vandaag?
1: Mijn woord van dag is e-choppen.
0: E-choppen. En wat is e-choppen?
1: E-choppen, dat lijkt op een e-chopper. Dus een motor, een chopper.
0: Ja,
1: alleen dan elektrisch. En die kan je huren en dan kan je heerlijk lekker rondzoeven.
0: Leuk. Ja, en waar heb je dat gedaan? Waar heb je ge-e-chopperd?
1: Op de Veluwe.
0: Op de Veluwe,
1: heerlijk.
0: Ja.
1: In de bossen, op de heide.
0: Ja, ik zie ze inderdaad wel eens vaak voorbij komen. Echt hele groepen die dan echt op zo'n e-chopper dan door de natuur heen sjoeven. En doe je dat ook met een groep of doe je het in kleine gezelschap?
1: Ik heb dat samen met mijn vriendin gedaan, omdat ze jarig is vandaag.
0: Oh, kijk. Nou, van harte gefeliciteerd. Wat leuk zeg. Hey, ja. En ga je nog verder vieren vandaag? De verjaardag?
1: Ja, we gaan vanavond nog lekker uit eten. Dus daar gaan we ook lekker van genieten.
0: Dat klinkt heel erg goed. Hey, en heb je op de Veluwe nog wat dieren gezien, gehoord misschien?
1: Helaas geen dieren gezien. Wel heel veel leuke vogels en dergelijke, maar geen grote dieren helaas.
0: Oké, nou de vogels die tellen we ook mee hoor. Hey, ik zou zeggen, geniet er nog even van en eet smakelijk ook voor jou zometeen. En de hartelijke felicitaties ook aan jouw vriendin. Marvin was dat met zijn woord van vandaag. Ja, en zometeen het nieuws van 5:00.

0: leeft.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Thijs en Jorieke.
3: Live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Die was in het westelijk deel dat grenst aan de Stille Oceaan. En werd ook gevoeld in de hoofdstad Bogota. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. En er is veel schade. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder de puin. Een natuurbrand die vanmorgen uitbrak bij Athene is na een paar uur blussen alweer onder controle. De brandweer blijft nog wel aanwezig, want de brand kan zo weer oplaaien door de harde wind en hoge temperatuur. Er zijn geen gewonden. Het is de tweede grote brand in korte tijd daar. Een tragisch ongeluk met een scootmobiel in het Kralingse Bos in Rotterdam. De bestuurder zou op een pad tegen een boom zijn aangereden en in het water zijn gevallen, meldt Rijnmond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te redden, maar het was al te laat. Hij was overleden. En dan het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is de vertraging ook een kwartier.
16: Een hele goede middag. Dit is de middagshow van Grootnieuws Radio, de dag van vandaag. En zometeen hoor je muziek van Michael W. Smith.
17: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu?
0: angst, stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
21: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
22: De dag van vandaag.
23: Met Lucas Kramer.
22: Het christelijke radiostation.

ga lekker mee zingen met Michael W. Smith. En crown him with many crowns. Een hele goedemiddag. Het is 5:11. Dit is de middagshow van maandag 10 augustus. Ja, de eerste werkdag na een heerlijk warm zomerweekend. Nou, ik heb er zelf enorm van genoten op de fiets in Friesland. Ja, en dan kom je langs buurtschappen met name als Moskou. Dus ik kan dit weekend met recht zeggen, ik ben op de fiets naar Moskou geweest. Nou, dat kan ik ook afvinken van mijn lijstje. Nou, internationale fietsdoelen, ook Romme en Biko, kijken graag buiten de landsgrenzen. Sinds zaterdag zitten zij op de fiets van Zwolle helemaal naar Marokko. Echt naar het land Marokko dus. En dat doen ze voor het goede doel. Nou, al ging die voorbereiding alles behalve soepel. Want vlak voor vertrek brak er brand uit bij hen thuis. Nou, hoe het nu met de mannen gaat en hoe de tocht op dit moment verloopt, dat hoor je zometeen. Naar muziek van Elevation Worship en Martijn Bewalda. We'll be right back.

0: van vandaag. Maakt het 10 minuten voor 5:30. Ja, veel mensen pakken tijdens de vakantie een dagje de fiets of de e-chopper om de omgeving te verkennen. Maar Romme en Bico pakken het net even wat groter aan. Een tijdje geleden spraken we hen al over hun plannen. En inmiddels zitten ze vol op de pedalen. Ze zijn afgelopen zaterdag vertrokken vanaf Zwolle. En ze gaan helemaal naar Marokko toe. En dat doen ze voor Mission of Hope. En als het goed is, hebben ze nu aan de telefoon. Goedemiddag, Romme en Bico.
1: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hi. Hey, waar zijn jullie op dit moment? Vertrokken dus in vanuit Zwolle. Waar bevinden jullie je nu?
1: Nou, we zijn nu in het plaatsje Wegelderzande. Dat ligt ergens in Noord-België. Ter hoogte van Antwerpen.
0: Ah, oké, kijk. Dan hebben we een beetje een idee waar jullie nu zijn. Ja. Hey, en hoe bevalt het? Want een paar honderd kilometer nu op de teller, denk ik, staan. Hoe bevalt het leven op de fiets?
1: Ja, gisteren hebben we echt een geweldige dag gehad. Dat was de allereerste dag. En toen hebben we met een groep van 25 mensen de eerste dag gefietst. En dat was zo'n enorme boost. En nu zitten we inmiddels 2 dagen met z'n tweetjes op de fiets. En dat is ook wel echt heel erg relaxed, moet ik zeggen, hoor.
0: Ja. Maar nog geen last van zadelpijn, verzuurde benen en een hongerklop? Of?
1: De hongerklop die komt af en toe wel even flink aanzetten, ja.
0: Oh, blijven eten, blijven eten.
1: En ik moet zeggen, vandaag was zadelpijn ook echt wel goed aanwezig.
0: Oh, oké. Dat klinkt niet goed voor jullie. Hey, de voorbereiding was ook wel vrij heftig, heb ik begrepen. Wat is er precies gebeurd in de voorbereidingen?
1: Ja, klopt. Rijd nog even een auto hier voorbij, hoor. Momentje. Ja, vorige week zaterdag op zondagnacht is het appartement onder ons eigen appartement in brand gevlogen.
0: Ja.
1: En dat gebeurde om 1:00 s'nachts. En we moesten ineens evacueren uit ons eigen huis. En dat was echt heel intens.
2: Zo wordt een voorbereidingsweek voor Marokko toch krijgt een hele andere draai, zeg maar.
0: Ja, en lukt het dan toch om de knop om te zetten en je dan vol op dit fietsdoel te richten?
1: Nou, de eerste dagen na de brand niet per se. Toen hebben we echt het hele huis ontruimd en zijn we alleen maar bezig geweest met de verzekering en weet ik veel wat allemaal. En de laatste 3 dagen voordat we zijn vertrokken hebben we echt wel de focus op de reis gezet. En gezegd van oké, nu gaan we gewoon knallen en ons op Marokko richten.
0: Ja, nou, jullie zijn nu inmiddels onderweg dus in België, ter hoogte van Antwerpen. Jullie hebben nog wel een flinke tocht voor de boeg, want jullie gaan 4.500 kilometer fietsen.
2: Ja, we gaan echt nog wel een heel stuk doen. Maar tot nu toe gaat het ook wel heel goed. We hebben een hele fijne setup. We hebben allebei een goed fietsje onder ons zitten. En het mooie is ook dat wij vanuit de stichting waar we voor fietsen, dat ze voor ons meebidden, dat we met elkaar in contact staan. We hebben al dansende jongeren ter motivatie gezien vanuit Congo. Dus we weten echt heel goed waar we het voor doen. Dus dat is heel leuk.
0: Mooi. Heb je ook een bepaalde tactiek hoe je het dan volhoudt, die 4.500 kilometer met z'n tweeën?
2: Elkaar af en toe even in de rust laten, denk ik.
0: Oh ja.
2: We hebben een boxje mee, dus we hebben ook wel wat muziek. We hopen nog ergens een ukulele te scoren. En dan dat we zelf ook wat muziek kunnen maken, dat lijkt ons heel leuk.
0: Heerlijk, ja, om de sfeer een klein beetje erin te houden. Hey, en Mission of Hope, daar fietsen jullie voor. In het kort, waarom dat doel? Waarom fietsen jullie daarvoor?
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen bij het volgen van Laurien. Laurien heeft Mission of Hope opgezet 2 jaar geleden. En ja, wij vinden haar gewoon een enorme inspiratiebron. Zij zet zich zo hard in voor de jongeren en dat is zo gaaf om te zien. En daarom willen wij ons daar ook hard voor maken.
0: Ja, je wil €10.000 volgens mij voor hen ophalen. Hoe staat het met de stand? Is er al genoeg gedoneerd of kan er nog wel wat bij?
2: Ja, nou, wij staan dus nu op net iets meer dan €8.000. Dus dat vinden we al super, super, super gaaf. En we verwachten en hopen eigenlijk dat we die 10.000 wel kunnen gaan halen, ja.
0: Ja, nee, dat gaat vast lukken. Dat is peanuts, die laatste 2.000, denk ik.
2: Als de luisteraars mee helpen.
0: Kijk, nou,
1: en we hebben nog even.
0: Precies, nou, stuur even een appje als je deze jongens wil steunen. Een duwtje in de rug wil geven. Hey, wanneer verwachten jullie Marokko te halen?
1: Goeie vraag. We verwachten het wel ongeveer in 2,5 maand te gaan doen.
0: En dan hebben we het over het eindpunt. Zo. Nou, jullie mogen nog even een stukje gaan doorfietsen. Ik wens jullie heel veel succes erbij. En we gaan jullie volgen. Romme en Biko op de fiets dus, nu in België. Maar op weg naar Marokko. Yeah.

0: bewijs dat een Amerikaanse aanbiddingsleider ook prima in het Nederlands kan zingen. Paul Baloge met Miranda de Vlieger en Forever Worship. En Koning Jezus, kom! Het is 5:30 en hier is Mark Bergt met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Dat meldt de burgemeester van een getroffen stad. Ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en er zouden mensen onder de puin liggen. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan geen zwaar verkeer meer aan. Het is dan ook verboden, maar vele honderden vrachtwagens per dag negeren het verbod. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar daar is het nooit van gekomen, omdat het te heet werd in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten.
0: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijmerada. Vanavond is er eerst nog volop zon en het blijft de hele nacht droog. Het gaat afkoelen naar ongeveer 10 graden. Ja, en morgen vrij zonnig met hier en daar wat bewolking. En het wordt morgen weer lekker warm, 25 graden maar liefst. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: Er is niet echt sprake van een avondspits, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Op de A6 bijvoorbeeld van Emmeloord naar Jouren. Daar ligt namelijk glas op het wegdek bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg 10 minuten oponthoud. Omrijders veroorzaken extra drukte op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten vertraging.
0: Lucas Kramer. En zometeen gaan we op zoek naar een nieuwe rode draadplaat, een lied dat de link is aan Waymaker. Dat zometeen na muziek van Rant Collective. Dit is My Lighthouse.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: de megahit van Rent Collective. Je hoorde My Lighthouse.
1: De rode draadplaat.
0: Maakt het 5 minuten over 6:30. Zo. Terwijl ik een kikker in mijn keel krijg. We zijn toegekomen aan de rode draadplaat. Het idee is simpel. Elke dag mag je een lied linken aan het lied van gisteren. Nou, in dit geval van vrijdag. En zo ontstaat er een grote rode draadplaat die... allemaal aan elkaar geschakeld is met allemaal leuke linkjes. De vraag is vandaag, wat ga je aan de rode draadplaat van vrijdag linken? Nou, laten we even eerst nog teruggaan naar donderdag. Toen was de rode draadplaat Wonderlijk van Cela. Ja, en vrijdag gingen we van Wonder naar Miracle Worker. En zo kwamen we uit bij Waymaker, dus van Leland.

super bekend nummer natuurlijk van Leland, Waymaker. Maar wat gaan we hier vandaag aan linken? Misschien iets met Leland, iets met een land of zo. Dat kun je bedenken. Maar misschien ben ik al een klein beetje aan het duiken in de songtekst van dit lied. Misschien iets met Waymaker, iets met een weg, iets met wonderen, miracles. Kunnen we natuurlijk ook nog steeds die link maken. Iets met Promise Keeper, Light in the Darkness. Nou, je kan genoeg bedenken. Maar de vraag is, welk nummer wil jij nomineren als nieuwe Rode Draadplaat? Welke link wil jij maken en welk lied wil jij graag op de radio horen? Laat het weten nu via de Gronings Radio WhatsApp. En de leukste ideeën die gaan we zo meteen in stemming brengen. Keith en Kristen Getty ga je ook zo horen. Come People of the Risen King. Naar deze van de Opwekking Band. Jezus, uw naam.

manier dan ook aan Waymaker van Leland. Daar komen heel veel leuke reacties binnen. Dankjewel daarvoor. Drie opties gaan we even in stemming brengen. Je mag dus je telefoon bij de hand houden en stemmen op jouw favoriet van die drie. Nou, optie 1 die komt van Janneke. En die gaat van My God, That Is Who You Are naar Who You Are To Me. Ja, en dat is een lied van Chris Tomlin en Lady.

0: Dit is optie 1.
1: It's who you are to me.
0: Van Chris Tomlin en Lady A dus. En dan Arie, die is ook de songtekst ingedoken. Ja, die gaat van Even When I Don't See It, You Are Working, naar Working Man. En dat is een lied van New World Sun.

fijne band hoor. New World Sun is optie 2 vandaag. Ja, en dan Grietje, dat wordt dan optie 3. En zij maakt de link van Waymaker naar Heer, wijs mij uw weg van Cela.

Ja, dat zijn ze. De opties van vandaag. Optie 1 is Who You Are To Me van Chris Tomlin en Lady A. Optie 2, New World Sun en Working Man. En optie 3 is Heer, wijs mij uw weg van Sela. Nou, breng je stem uit. Dat kan dus via de Gronings Radio WhatsApp. En doe dat binnen nu en 3,5 minuut. Ga mij luisteren naar Josiah Queen en Brandon Lake. Dit is Can't Steal My Joy bij Gronings Radio.

Ja, wat wordt onze nieuwe rode draadplaat? Wordt er eentje van Chris Tomlin? Wordt het eentje van New World Sun? Of eentje van Sela? Nou, het antwoord hoor je eigenlijk al. Het wordt optie 3 vandaag. Met dank aan Tjitske, Marga, Henk, Roberta, Nathan, Jim, Aagje, Marta, Corina, Connie, Jonathan, Wiebre, Marco en vele anderen. We maken vandaag de link van Waymaker naar Heer, wijs mij uw weg. Hier is Sela.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al zeker 20 doden gevallen door een zware aardbeving. Het is gemeld door 2 burgemeesters van getroffen steden. Het kan nog verder oplopen, want ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en zouden er mensen onder de puin liggen. Ook 6 vliegvelden hebben schade en zijn gesloten. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan dat niet aan. De brug is dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren het verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens die kunnen geen boete krijgen bij de cameracontrole. De politie heeft een flinke partij drugs gevonden in een woning in de Haagse wijk Duindorp. Daar lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas bekend. De woning werd tijdens de inval bewaakt door zwaar bewapende agenten en de ME was er ook. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt aan de koude kant vannacht, zo wordt het in het oosten 6 graden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En in de dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud.
11: Een hele goedenavond. Het is 6 uur geweest. Zometeen meer de dag van vandaag. Met een heerlijke muzikale after dinner tip. En ook muziek van Maverick City Music en Napa Room.
12: Mijn zwemband.
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De dag van vandaag.
4: Met Lucas Kramer.
3: Het christelijke radiostation.

Dat waren Maverick City Music samen met Upper Room. En I thank God. Een hele goede avond. Dit is Groot Nieuws Radio op maandag 10 augustus. De avond is begonnen. De tafel is gedekt. Of de vaatwasser die kan inmiddels al ingeruimd worden. Nou, hoe dan ook, straks genieten we van een after dinner tip. En dat is een nieuw nummer vandaag van een band die hem deze maand ook nog eens live komt spelen, als het goed is. Nou, over wie ik het heb, dat hoor je zo meteen. Nou, de doorgeefbijbel wordt ook deze zomer doorgegeven. En dit is muziek van het Ademproject.

0: vrij.
1: Hij is de adem van het leven. Het Ademproject hoorde je.
2: De After Dinner Tip.
1: Ja, als ik een papieren agenda zou hebben, dan zou 27 augustus 2026... ja, rood omcirkeld staan met een hoop uitroeptekens en met koeienletters. Concert voor King & Country. Nou, nog 2,5 week en dan is het zover. Hun concert in Rotterdam Ahoy. Ja, en intussen zijn ze ook bezig met nieuwe muziek. Het nieuwe album The Most Beautiful Colors komt in september uit. Ja, en dit nieuwe nummer komt er ook op te staan. En dat gaan ze, al, ja, als het goed is, gaan ze dat ook spelen op 27 augustus in Rotterdam. Nou, zo werd dat bekendgemaakt op Instagram. Het lied What If I Told You? Het gaat over negatieve woorden, ja, die over je uitgesproken kunnen worden. Bijvoorbeeld, je bent niet genoeg. En dat zijn woorden die nog lang een uitwerking, ja, helaas, op je kunnen hebben. Nou, in dit lied wordt je een schouder aangeboden. Een schouder waar je even op kan leunen. Ja, en dieper nog, God biedt je die schouder aan. Hij geeft troost. Dit is nieuwe muziek van For King & Country. Dit is What If I Told You?
3: Oh, sorry.

0: Chris Tomlin in de dag van vandaag. Je hoorde We Fall Down. En daarvoor nieuwe muziek van For King & Country. And What If I Told You. Ja, zometeen is het weer tijd voor de Doorgeefbijbel. Zometeen hoor je wie hem vandaag heeft. Ja, en wat altijd bijzonder is met de Doorgeefbijbel. En zo ging het ook afgelopen donderdag. Met Justin die deelde over hoe hij Jezus heeft gezien. En ons vertelde wat hij daarna heeft ervaren op een camping. Toen hij alleen op reis was.
1: En daar ben ik op een gegeven moment iedere avond voor iedereen die wou mij iets stuurde, ben ik gaan bidden. En ook voor mezelf. En toen op een gegeven moment heeft de Heer echt de oude liefde weggenomen en zijn liefde daarvoor in de plaats gegeven. En ik struggelde toen ook al best wel met een periode van de liefde van de Heer zelf. Dat ik echt zoiets had van ja, maar heeft hij wel liefde voor mij? En ik kreeg me op een gegeven moment daar ook gewoon zo'n overtuiging dat de liefde van hem ook voor mij bedoeld was.
0: Ja, dat was Justin afgelopen donderdag toen hij de Doorgeefbijbel had. Nou, aan wie heeft hij de Bijbel doorgegeven? Daar komen we zometeen na 6:30 achter. Eerst muziek van Leland, Waymaker. En dit is de band Lef en Mijn Anker.

0: Dit was vrijdag onze rode draadplaat. Leland en Waymaker. Maakt het bijna 6:30.
1: Grootnieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Vlaardingen is een man opgepakt voor ontploffingen bij kapperszaken. Ook werd een kapperszaak beklad met verf. En bij een andere werd een ruit ingegooid, waarom is niet bekend. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld voor watergebruik. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen om te sproeien. Het wordt gecontroleerd door inspecteurs en vanuit de lucht. Er worden steeds meer doden gemeld door de aardbeving in Colombia. Het zijn er nu zeker 22. Maar dat zijn er waarschijnlijk meer, want er liggen ook mensen onder ingestorte gebouwen.
0: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond is er eerst nog volop zon en het blijft de hele nacht droog. En het koelt af van ongeveer 10 graden. Ja, morgen vrij zonnig en hier en daar wat bewolking. Het blijft ook droog morgen en dan maximaal 25 graden.
3: Lucas Kramer.
0: Het is de maandagavond van Groot Nieuws Radio met zometeen de Bijbel. Ja, wie mag met ons vandaag een tekst delen? Komen we zometeen achter. Eerst muziek van Charles Music. Dit is voldoende voor vandaag.
1: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation. Groot

0: Ja, dat heerlijke koor Shores Music met Sharon Gibbs en Gilbert Tera. Je hoorde voldoende voor vandaag.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, er is een Bijbel en die wordt doorgegeven. Ergens in Nederland is die Bijbel en de ontvanger van die Bijbel die mag met ons een tekst delen. Nou, hij is in Limburg. Donderdag was hij bij Justin in Heerlen. Ja, en is hij in Limburg gebleven? Nou, dat is de grote vraag. We gaan maar even bellen.
2: Hallo, met Sophie.
0: Hoi, Sophie, met Lucas, Groot Nieuws Radio. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond. Jij hebt de doorgeefbijbel ontvangen. We gaan zo meteen naar de tekst die jij graag met ons wil delen. Maar eerst even, ja. Sophie, hoe was je dag vandaag?
2: Goed, ja. Het was een beetje warm, maar voor de rest goed.
0: Ja, warm, hè, inderdaad. Ja, wat heb je gedaan vandaag?
2: Sorry?
0: Wat heb je gedaan vandaag?
2: Ja, niet veel. Eigenlijk gewoon naar de winkel en dagelijkse dingen.
0: Ja, gewoon even lekker aangerommeld en klusjes gedaan en zo de dag voorkomen. Kijk. Hey, en de geografische vraag. Waar woon je? Waar is het doorgeefbijbel op dit moment?
2: In Landgraaf, in Limburg.
0: Kijk, en hoe is het leven in Landgraaf?
2: Rustig. Het is wel warm op dit moment.
0: Ja, kijk, mooi. Hey, we gaan naar de Bijbel. Welke tekst wil jij met ons vandaag delen, Sophie?
2: Psalm 46, vers 11.
0: Ja, Psalm 46, vers 11.
2: Ja.
0: Ja, wat staat daar?
2: Staak de strijd en erken dat ik God ben.
0: Ja, een mooie tekst, een bekende tekst ook. Waarom wil je die graag met ons delen vandaag?
2: Mij bemoedigt het persoonlijk heel erg. Omdat ik best wel geneigd ben van nature om heel hard mijn best te doen en me zorgen te maken. En die tekst herinnert me altijd een beetje aan dat God daar boven staat en dat ik daar rust in mag vinden.
0: Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe staak je de strijd en hoe erken je dan, ja, God gaat voor je uit?
2: Soms is dat wel een uitdaging. Soms kun je ook niet anders. Dan heb je eigenlijk weinig keus. Dan moet je dingen gewoon ten beloop laten. En soms is het ook een bewuste keuze om te rusten en even geen zorgen meer te maken.
0: Ja, ja, ja. Kun je daar misschien een voorbeeld bij geven, Sophie?
2: Ja, ik ben best wel streng voor mezelf. Dus soms moet ik best wel veel van mezelf wat ik niet per se van anderen hoef. Alleen al in dingen als me ergens ziek melden of een keer iets afzeggen als het me niet lukt. Ja. Dat is best wel heel lastig voor me. En om mezelf dan te herinneren dat dat mag en dat ik zwak mag zijn af en toe. Dat is wel heel fijn. En dan dat ook doen.
0: Ja, ja, niet altijd maar doorgaan, maar soms ook inderdaad de strijd even echt letterlijk staken. Gewoon even nee zeggen. En ook je vertrouwen stellen op God. Want dat zit ook in deze tekst.
2: Ja, precies. Ja, dat tegenover niet per se meer staat dan alleen dat God God is. En dat blijkbaar genoeg is om ook te kunnen rusten, zeg maar.
0: Een mooie tekst, Psalm 46, vers 11. Je mag hem markeren ook in de doorgeefbijbel. Schrijf er wat moois bij, zou ik willen zeggen. En je mag hem ook doorgeven, de doorgeefbijbel. Heb je genoeg mensen in je omgeving waarvan je denkt van nou, aan die wil ik hem doorgeven in Limburg?
2: Ik heb wel een gemeente. Ik heb daar al een beetje rondgevraagd. Niet heel veel reacties op dit moment, maar ik blijf zoeken naar een nieuw persoon,
0: Kijk. Nou, goed om te horen dat je een fijne gemeente hebt, want het is niet zo dik bezaaid in Limburg, begrijp ik steeds.
2: Nee, absoluut niet. Het is heel fijn om inderdaad een fijne bijbelgetrouwe gemeente te hebben.
0: Mooi. Nou, we gaan morgen ontdekken aan wie jij de Bijbel hebt doorgegeven. En het wordt waarschijnlijk weer iemand uit Limburg. Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, Sophie. En een mooie avond toegewenst, hè?
2: Ja, u ook. Hele fijne avond.
0: Fijne avond. Dag, Sophie.
2: God zegen.
0: God zegen.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

Een stukje vrolijkheid op deze maandagavond bij GrootNieuws Radio. Zing een nieuw lied voor de Heer. Dat was Psalm 96 door Psalmen voor Nu. En daarvoor hoorde je Battle Music met Jen Johnson en Goodness of God. Ja, straks gaan we ons opmaken voor Wens. Vanavond ook weer gepresenteerd door Tom Herlaar. Eerst horen we muziek van Jordan Sincere. I couldn't find

0: to save my life, you gave up yours. Dat was een lied van Jordan Sincere.
1: De Luisterwijzer.
0: Ja, de maandagavond die is in volle gang, maar ik ga afscheid van je nemen. Maar je bent zometeen in goede handen bij Tom Hellaar. Hij presenteert zometeen het programma Wens hier bij Grootnieuws Radio. En hij start zometeen met een lied gezongen door het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. Het lied Nader mijn God bij u.

En dan iets dat Tom dus zometeen wens na de klok van 7 uur. Bij Groningen Radio Non-Stop hoor je muziek van onder andere Casting Crowns. En bij 7FM staat voor King of Country zometeen op de playlist. Allemaal te vinden via de Groningen Radio app. Ik wens je een hele mooie maandagavond toe. Graag tot morgen om 4 uur. Mooie avond.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Thijs en Jorieke,
3: live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In het westen van Colombia zijn nu zeker 40 doden geteld door de zware aardbeving. Die heeft ook veel schade veroorzaakt. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder de puin liggen. Na de beving brak grote paniek uit. Veel mensen renden de straat op. Kapperszaken in Vlaardingen worden al maanden geteisterd door ontploffingen en vernielingen. En daar heeft de politie nu iemand voor opgepakt. Het is een man van 19. Of hij de enige verdachte is en wat erachter zit, is niet bekend. Kapperszaken werden ook bewerkt met verf en er werd een ruit in gegooid. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen. En dat treft vooral particulieren die grondwater gebruiken om hun tuin te sproeien of een zwembad te vullen. Het verbod wordt onder meer vanuit de lucht gecontroleerd. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het oosten van het land, een graad of 6 maar daar. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten oponthoud.
2: Zometeen.
6: Wens.

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Elke avond vanaf 7 uur.
7: De mooiste kerk- en koormuziek.
6: Het christelijke radiostation.

Dat was Nader mijn God bij u. Je hoorde het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus onder leiding van mijn oud-collega Wim Klein-Haneveld. Eerder dit jaar overleed Wim. Ja, goedenavond en welkom weer bij Wens. Een nieuwe week met veel verzoekjes en natuurlijk ook weer een nieuwe blijde klankenkoor van de week. En dat is deze week de Urker Mansformatie. Ik ga er straks meer over vertellen. En we hebben natuurlijk ook nog de dagtekst straks. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een verzoekje. En dat is afkomstig van Jendy van Dijk Mussen. Zij vraagt een lied aan voor Egbert en Anja ten Klooster en Klaas en Ali Mussen uit Heerde en Nieuw-Leusden. En de boodschap luidt: zing maar lekker mee. En de hartelijke groeten van Rolf en Jendy. En een heel mooie avond toegewenst nog. We gaan luisteren naar Avondzang in een uitvoering van het christelijk mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schinkel.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dat was de sopraan Anneke Monsma met Kom tot mij. Sinds 2011 timmert zij flink aan de weg. En interessant is dat zij naast zangeres ook jurist-fiscalist is.
1: De dagtekst.
0: Het is maandag 10 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Marcus. Marcus 11, vers 24. En daar staat: daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Dus Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen.

0: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Prachtige instrumentale muziek was dat van Wim Magré, Wilbert Magré en Carina Bossenbroek. Je hoorde The Lord Bless You and Keep You. En daarvoor hoorde je nog de Urke Zangers, onder leiding van Jacob Schenk, met Ik ben een koninklijk kind. De solist was Frits van der Sloot. En dat brengt ons bij het volgende verzoekje, en dat is van Jopie van der Lauw. Ze vraagt een lied aan voor Corrie Bok uit Nijkerk. En de boodschap luidt: lieve Corrie, je kunt wel wat steun en bemoediging gebruiken in deze warme dagen. Hierbij Jezus nabijheid toegebeden. Een lieve groet van Jopie van der Lauw. En het lied dat daarbij hoort is Ere zij aan God de Vader. En dat gaan wij beluisteren als samenzang vanuit de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem, onder leiding van Evert van Dijkhuizen.

0: Een prachtig lied was dat van Cela over de opstanding van Christus. Het heet Met Christus opgestaan.
1: Het Blijde Klanken koor van de week.
2: Deze week de Urker Mansformatie.
0: Een nieuwe week met een nieuw Blijde Klankenkoor van de week. En dat is inderdaad deze week de Urker Mansformatie. Martin Mans was al op jonge leeftijd onder de indruk van de kracht en de eigenheid van de zangers op Urk. Hij was al organist en hij was betrokken bij het Urker Mannen Ensemble. En toen dat stopte, startten diverse zangers een nieuw initiatief. En Martin werd gevraagd als dirigent. Hij vroeg Mark Brandwijk als begeleider en de Urker Mansformatie was een feit. En deze week staan zij extra in het zonnetje als het Blijde Klankenkoor van de week. We gaan ze natuurlijk beluisteren, want hier zijn ze met Kom tot de Vader.

Dat was het jongerenkoor Jigdal Yahoo onder leiding van Willem-Arie den Hertog met De Heilige Stad. Wil je nog een plaat aanvragen deze week, een lied dat kan, ga dan even naar onze website. Dat is grootnieuwsradio.nl/wens. En daar kun je inderdaad de button wens aanvragen. En dan vul je dat formulier in. En wellicht draai ik de komende dagen nog een plaat voor iemand die jij een hart onder de riem wil steken. Of misschien voor jezelf, het zou zomaar kunnen. Dus grootnieuwsradio.nl/wens en daar vind je alles wat je nodig hebt. Dat deed ook onze volgende aanvrager. Het verzoekje is van Mark van Asselt en hij vraagt een lied aan voor Johanna. En hij schrijft: beste Johanna, nog gefeliciteerd met je verjaardag en hopelijk heb je een leuke en gezellige dag gehad. De hartelijke groeten van je maat Mark. En het lied dat Mark aanvroeg is Lichtstad met uw paarlepoorten. En dat gaan we beluisteren in een uitvoering van het Hollandkoor.

Prachtig lied, Samen te dienen. Je hoort het Elspeets mannenkoor Con Amore onder leiding van Gerrit Knikker. Ja, en hiermee eindigt alweer deze aflevering van Wens. Ik zeg het nog maar een keer, wil je een lied aanvragen de komende week? Dat kan vanaf woensdag, dan heb ik weer plaats. Ga dan even naar de website grootnieuwsradio.nl/wens... en daar kun je je wens invullen. Ik wens je een heel mooie avond toe. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je genoten hebt. En wat mij betreft graag tot morgenavond.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje. En mensen die mee mochten vonden de bochten om maar zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. En dan het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht flink af. In het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud.
15: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplats. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
18: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Thijs en Jorieke.
5: Live.
6: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
5: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
6: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
7: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
6: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
4: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
7: Tot dan!
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
3: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Ommen. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk, en ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land. Er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud.
9: Zometeen
10: levenswoorden.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
9: Met Daan Olthof.
14: Wat is er mooier dan deze mooie maandag afsluiten met een moment om de Bijbel open te slaan? Zometeen gaan we dat doen samen met Pieter Bot van de PKN. We staan vandaag stil bij God die alles omdraait. Eerst openen we de Bijbel in Markus 11, vers 24. Daar lezen we de dagtekst van vandaag. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen.

0: Phil Wickham bij Groot Nieuws Radio. You're the Battle Belongs. Misschien heb je het ooit wel eens gehad dat je helemaal erop ingesteld was om linksaf te gaan en dat dan toch uiteindelijk je rechtsaf ging. Kan in meerdere opzichten. Kan zo zijn dat je een bestuurder hebt gehad waarvan je niet verwachtte dat hij opeens naar rechts zou draaien. Of dat God iets in jouw leven helemaal heeft omgedraaid. Daarover gaat ook de overdenking van Pieter Bot van de PKN vandaag.
1: Een van de mooiste dingen van de Bijbel, nee, van God zelf, is dat God altijd anders is dan ik denk. En vooral zie ik dat in Gods neiging, nee, kern van wie God is, om niet mee te doen met wie is de grootste, wie is de belangrijkste. Maar juist omdat God de grootste en belangrijkste, de enige is die God is, is het God zelf die zich tegelijkertijd heel klein maakt. Het is God die zichzelf klein maakt om heel dichtbij juist die mensen te zijn die het zwaar hebben. En prachtig lees ik dat bij Hanna, de moeder van Samuel. Hanna is getrouwd met Elkana. En zoals in die tijd wel vaker gebeurde, een man trouwde met twee vrouwen of soms nog meer. En dat geeft altijd gedoe. Zo ook hier. Peninna, de andere vrouw van Elkana, die krijgt kinderen en kinderen en kinderen. En Hanna is kinderloos. In onze tijd al heel verdrietig. En in die tijd extra verdrietig, want dan had je straks geen grond om waar je kinderen op konden wonen als de Messias zou komen. En deze Hanna gaat naar de plek waar de tent van God staat, Silo, en bidt en bidt en bidt en bidt. En Eli, de priester die diensten doet, ziet haar bidden en dat ze dat niet hardop doet, maar zachtjes prevelend denkt ze dat ze dronken is. Als Hanna uitlegt waarom ze bidt, zegt Eli, God heeft je gebed verhoord. En Hanna zegt, als dat zo is, dan zal ik het kind wat ik krijg teruggeven aan God. En God doet altijd wat hij belooft en zo wordt Samuel geboren. En ook Hanna doet wat ze belooft en brengt Samuel om als jongetje bij de tempel te helpen. Voor mij ook wel een beetje onbegrijpelijk. Samuel was misschien 3, 4 jaar en dan laat je hem achter. Maar dan zingt Hanna. En ze zingt 1 Samuel 2 over God die alles omdraait. Hij verheft uit het stof wie berooid is. Uit het vel tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten. Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de Heer zijn de pijlers van de aarde waarop hij de wereld heeft vastgezet. De onvruchtbare baart 7 zonen, maar wie veel kinderen heeft, verwelkt. Deze omdraaiing zie je in de Bijbel heel vaak. Dat is de kinderloze Abram, die gekozen wordt om vader van een groot volk te worden. Het was David die te jong was of te onbeduidend, die tot koning gekozen wordt. God kiest wat in het stof ligt. God maakt zichzelf klein om juist daar te willen wonen. Ik vind dat zo bemoedigend voor als jij of ik het zwaar hebben in ons leven. Als we ons onbeduidend voelen, niet gezien voelen in ons jeugd, in ons huwelijk, in ons werk. Ik vind het bemoedigend als ik het journaal in de krant al die verhalen zie van mensen die doorgedraaid worden in de geschiedenis, die op de vlucht gaan omdat het ene land het andere land aanvalt. Ja, dan weet ik, er is een God die zich juist naar deze mensen omdraait. Want u woont, maar niemand meer kan leven. U bent thuis op plaatsen zonder hoop, waar de aarde niets meer heeft te geven, waar de zee de dorpen binnenstroomt. U bent vrienden met de allerarmsten. U zit naast hen in de hete zon en zijn wij met hen, dan bent u met ons.

0: Lef Hoorde je bij Groot Nieuws Radio naast je lopen. We zijn ons aan het verwonderen over alle dingen die God doet in ons leven. Hoe die zomaar van het een op het andere moment alles om kan draaien. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Pieter Bot van de PKN.
1: Ik vind ook dat er een dreigende kant zit aan die omdraaiing waar de Bijbel vol van is. Een dreigende kant als ik aan mijn eigen leven denk. Ik ben een man van, nou, 6 of 7 vinkjes. Zoals dat bekende boek wordt gezegd. Dat betekent dat ik een man ben die eigenlijk alle voordelen heeft die het leven zo kan bieden. Ik ben blank, ik ben hoger opgeleid, ik ben hetero en ga zo maar door. Het leven lacht mij eigenlijk toe. Ik kon studeren, ik kon leren, ik ben gezond, ik heb kinderen gekregen. En als ik dan dit soort bijbelteksten lees over de omdraaiing waar God toe besluit, dan kon ik ook zomaar wel eens aan de verkeerde kant zitten. Dat geldt misschien ook wel een beetje voor heel veel mensen in het rijke Westen. Zeker als je ook bedenkt dat heel veel armoede niet de eigen schuld is van de mensen in arme delen van de wereld, maar ook het gevolg is van ons gedrag op wereldniveau. En dat vind ik helemaal ingewikkeld, want daar kan ik ook helemaal niks aan doen. Ik heb er geen invloed op, maar ik ben er misschien toch een beetje mee schuldig aan. Ik heb er geen oplossing voor. Voor die dreigende kant van die omdraaiing. Maar ik zie het bovenal als een opdracht. Als een opdracht om solidair te zijn. Om te zien hoe mijn gedrag ook anderen soms verdrukt. En nee, ik kan er lang niet altijd iets aan doen. Maar ik kan me er wel bewust van zijn. En waar ik er wel iets aan kan doen, is het mijn opdracht om dat ook daadwerkelijk te doen. Het is mijn opdracht om de Bijbel niet alleen te lezen als aai over mijn bol van, ah, wat fijn dat God alles omdraait als ik me verdrietig voel. Maar om de Bijbel ook te lezen als aansporing om rechtvaardig te zijn. In het lied wat ik net citeerde van Schrijvers voor Gerechtigheid wordt dat ook zo precies gezegd. Want als God naast de mensen in de hete zon zit, en als ik God zoek in mijn leven, dan moet ik precies hetzelfde doen als God. U zit naast hen in de hete zon, en zijn wij met hen, dan bent u met ons. Het gevoel van dreiging wat van die omdraaiing uitgaat, moet ik omzetten in medemenselijkheid, in solidariteit. Als ik bedenk dat rijkdom in de Bijbel slechts zelden een vindplaats is voor God, dan moet ik iets doen met de opdracht die God mij geeft. Om met alles wat ik van God gekregen heb, mijn geld, mijn goed, mijn tijd, solidair te zijn met de mensen om mij heen. Want als God zich omkeert en vanuit zijn onmetelijke rijkdom juist klein wil worden en naast ieder zit die lijdt, dan moet ik hetzelfde doen. Want God draait alles om en ik moet mee. Amen.

Miley en Rickert, je hoorde Geef ons vrede. Daarvoor hoorde je Hope Darst en het prachtige Mighty Name of Jesus. Zometeen gaat de Bijbel open met Ben Ketting. Lucas 22, vers 39 tot 71 lezen we na Matt Redman.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 22, vers 39 tot 71 uit de Basisbijbel. In de tuin van Gethsemane. Jezus verliet de stad en ging zoals altijd naar de Olijfberg. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen ze daar waren aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. En hij liep een eindje bij hen vandaan. Op ongeveer een steenworp afstand knielde hij neer en begon te bidden. Hij bad: Vader, laat mij alstublieft niet de beker van uw straf leeg hoeven te drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Toen kwam er een engel bij hem om hem kracht te geven. Daarna bad hij nog vuriger. Hij begon zo bang te worden dat zijn zweetdruppels veranderden in bloeddruppels die op de grond vielen. Toen hij klaar was met bidden, stond hij op en ging naar zijn leerlingen. Hij merkte dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. Hij zei: waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen. Jezus wordt gevangen genomen. Op datzelfde moment kwam er een grote groep mensen op hem af. De man die Judas heette, een van de 12 leerlingen, liep voor hen uit. Hij liep naar Jezus toe om hem met een kus te begroeten. Jezus zei tegen hem: Judas, verraad je de mensen zo met een kus? De leerlingen die met hem waren meegekomen, zagen wat er ging gebeuren. Ze vroegen: Heer, zullen we er met ons zwaard op losslaan? En een van hen raakte de slaaf van de hoge priester en hakte hem het rechteroor af. Maar Jezus zei: zo is het genoeg. Hij raakte het oor aan en genas de man. De mannen die op hen af waren gekomen, waren de leiders van de priesters en de bewakers van de tempel en de leiders van het volk. Jezus zei tegen hen: jullie doen alsof jullie een rover gevangen moeten nemen, met die zwaarden en die knuppels. Elke dag zat ik bij jullie in de tempel, maar toen hebben jullie geen hand naar mij uitgestoken. Maar dit is jullie moment. Nu heeft de duisternis de macht. Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Toen ze Jezus gevangen hadden genomen, namen ze hem mee naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. De mensen maakten een vuur op de binnenplaats en gingen bij elkaar zitten. Petrus ging tussen hen in zitten. Bij het licht van het vuur zag een slavin hem daar. Ze bekeek hem eens goed en zei: die man was ook bij hem. Maar hij zei: mens, ik ken hem niet. Even later zag een ander hem en zei: jij hoort ook bij hen. Maar Petrus zei: man, ik niet. Ongeveer een uur later zei een ander heel stellig: ja hoor, hij hoort ook bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: man, ik weet niet waar je het over hebt. Op datzelfde moment kraaide er een haan. De Heer Jezus draaide zich om en keek Petrus aan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: voordat de haan kraait, zul je 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Hij liep naar buiten en begon vreselijk te huilen. De mannen die Jezus vasthielden, maakten hem belachelijk en sloegen hem. Ze gooiden een doek over zijn hoofd en zeiden: profeteer eens, wie heeft je geslagen? En ze zeiden nog veel meer dingen om hem te beledigen. Jezus voor de vergadering. Zodra het dag werd, kwam de vergadering van de leiders van het volk bij elkaar. Dat waren de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze brachten Jezus voor de vergadering. Ze zeiden: als jij de Messias bent, zeg het ons dan. Jezus antwoordde: al zou ik dat zeggen, dan zouden jullie toch niet geloven. En dan zou ik jullie ernaar vragen, zouden jullie toch niet antwoorden en mij vrijlaten. Vanaf dit moment zal de mensenzoon naast God zitten. Ze zeiden: ben jij dan de zoon van God? Hij zei tegen hen: jullie zeggen zelf dat ik dat ben. Toen riepen ze: wat hebben we verder nog voor bewijs nodig dat hij de doodstraf verdient? We hebben zelf gehoord wat hij heeft gezegd.
0: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta.

0: Dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximumtemperaturen van 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen twee overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven twee mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seksbieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
2: C.C. Winans, Blessed Assurance.
3: This is my story. This is my song.
1: Nieuw.
2: Chapel Worship.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Na de zware aardbeving in Colombia zijn er volgens een lokaal radiostation nog 33 naschokken geweest. Het is niet bekend hoe sterk die waren. Na de aardbeving werd er al voor gewaarschuwd met een advies om buiten te blijven. Tientallen gebouwen waren toen al ingestort. Nederlanders kunnen terecht bij de ambassade in Bogota. Aan een grote NAVO-oefening in Groenland doen ook tientallen Nederlandse mariniers mee. Defensieminister Jessogus wilde op tv geen exacte aantallen noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening is er juist op gericht om het Poolgebied te beschermen tegen de Russen, maar ook tegen China. Die landen zouden er interesse in hebben. Het was een heftige avond voor een vrouw in Veldhoven. Ze werd thuis overvallen door twee mannen die haar bedreigden. Het is niet bekend wat ze wilden doen, want ze zijn op de vlucht geslagen toen er iemand naar beneden kwam. In Eindhoven is de vermoedelijke vluchtauto gevonden. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.